0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, Gelderland, is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. En ook komt er veel rook vrij. Ruim 180 kinderen van een nabijgelegen kamp zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. De Verenigde Staten beschuldigen Iran van een raketaanval op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De aanval was kort na middernacht Nederlandse tijd en zouden zijn aangevoerd door de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft zelf nog niet op de beschuldiging gereageerd. Ook in Algerije, Marokko en Tunesië zijn grote bosbranden. Die worden verergerd door de hitte en droogte. Door de branden zijn in Algerije tot nu toe 6 mensen omgekomen. In Tunesië is sinds de afgelopen maanden ruim 4000 hectare natuur verwoest. Inmiddels lijken de meeste branden onder controle. Maar vanwege de hitte en droogte wordt gevreesd dat het vuur opnieuw oplaait. In Brazilië is een Nederlander omgekomen bij een bootongeluk, melden lokale media. De man van 26 zou zijn verdronken nadat de boot waarop hij zat was gekapseisd. 2 bemanningsleden raakten gewond. Het ongeluk gebeurde tijdens een boottoer bij watervallen in het zuiden van Brazilië. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het nieuws nog niet bevestigd. Het weer droog en het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft een Amerikaanse legerbasis in Jordanië aangevallen. Dat bevestigt de Iraanse revolutionaire garde. Het Amerikaanse leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, omdat de VS ook was gestopt met bombardementen. Het dodental door de zware aardbevingen in Japan is opgelopen tot 13. De beving was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Er is veel schade. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Tientallen mensen kwamen vast te zitten onder het puin en meerdere mensen worden nog vermist. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, Gelderland, is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ook komt er veel rook vrij. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren, zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie geweest. Afgelopen middag crashte daar een auto met explosieven. De auto was eerder betrokken geweest bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald en zal worden vernietigd. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd zijn inmiddels weer thuis. Het weer droog bij een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Express.

De tap die geet no open, alle vaten die stond koud. Laat de drank maar lopen, voor het wet aan beneden.

0: Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen, zo melden de twee bondgenoten. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. In de verklaringen van de Amerikaanse en Saoedische autoriteiten wordt niet vermeld of er ook een verband is met de Iraanse raketaanval op Jordanië, die kort daarvoor werd gemeld. Bij die aanval was een Amerikaanse legerbasis het doelwit, maar volgens de VS zijn alle raketten onderschept. Het dodental door de zware aardbeving in Japan is opgelopen tot 13. De beving was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Er is veel schade. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Tientallen mensen kwamen vast te zitten onder het puin en meerdere mensen worden nog vermist. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, Gelderland, is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat is gedaan vanwege de bosbranden. Mensen kunnen nog wel naar Spanje reizen, maar krijgen het advies om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Het weer, vandaag volop zon, alleen in het noorden kans op wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. In de verklaringen van de Amerikaanse en Saoedische autoriteiten wordt niet gezegd of er een verband is met de Iraanse raketaanval op Jordanië van eerder deze nacht. Bij die aanval was een Amerikaanse legerbasis het doelwit, maar volgens de VS zijn alle raketten onderschept. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, is brand uitgebroken. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. 1 persoon moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in het bosrijke omgebied. Er komt ook veel rook vrij en ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. In Japan zijn zeker 13 mensen omgekomen na de zware aardbeving van gisteren. Die was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Later volgde nog een aardbeving met een kracht van 3. Het was al duidelijk dat er doden waren gevallen, maar hoeveel was onduidelijk. Er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers. Het natuurgeweld heeft een ravage veroorzaakt op het Japanse eiland. Fabrieken, kantoren en huizen zijn ingestort en meerdere mensen worden nog vermist. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat is gedaan vanwege de bosbranden. Mensen kunnen nog wel naar Spanje reizen, maar krijgen het advies om de situatie op bestemming goed in de gaten te houden. Ook moeten ze rekening houden met onder meer evacuaties. Het weer vandaag volop zon, alleen in het noorden wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel voor het bijpraten. Zometeen maar eens even verder inzoomen op die brand. Je hoorde net ook al in Beekbergen bij zorginstelling Jongster. En uiteraard gewoon een volle nieuwe Goedemorgen Gelderland, waar dat nieuws dan in zit.
3: Goedemorgen Joost. De meeste mensen zijn wakker, dus we kunnen gaan beginnen met...

0: de ochtendshow. Goedemorgen, Gelderland.
1: Nou, dankjewel, Walter. Die is er in ieder geval weer bij.
2: Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quickservice werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
3: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
4: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
3: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
5: Gelderland.

De haan die kraait en in Beekbergen is dus een gebouw van zorginstelling Jongster aan de Lage Bergweg volledig uitgebrand. De brand brak kort na 11 uur uit gisteravond. Het ging allemaal razendsnel en binnen een paar uur was het voor een groot deel ook ingestort. Het is niet meer te redden en het wordt ook gesloopt, die instelling. Waar op dat moment 20 jongeren...

en begeleiders binnen. Die zijn allemaal op tijd naar buiten gekomen. Eén van hen is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De jongster vangt jongeren op met complexe psychische problemen. En vlak naast dat brandende gebouw lag een tentenkamp met 186 kinderen. En die moesten dus midden in de nacht hun tent uit vanwege de rook. Het Rode Kruis heeft ze met bussen naar Buslo gebracht. En een groot deel is later door familie opgehaald. Campings in de buurt die hadden flink last van de rook, maar hoefden niet weg. Heb je er ook nog iets van meegekregen? Je kan het altijd even melden bij ons in de app natuurlijk. De brandweer was met meerdere eenheden ter plaatse en pompte water uit het Apeldoorns kanaal. En bij metingen in de omgeving zijn geen gevaarlijke stoffen gevonden. Wel was er flinke stankoverlast en de brandweer is aan het afschalen. Er is geen gevaar meer op dit moment. In de omgeving liggen nog wel brandslangen en er zijn nog wat wegen afgezet her en der. En over de oorzaak van de brand, ja, daar is nog niets over te zeggen. Dan de kranten. Ja, die lagen al op de mat toen die brand als het ware uitbrak, zowaar. Trouw heeft het over de oorlog tegen Iran. Trump zit klem. Na maanden bombarderen geeft Iran niet toe. En de straat van Hormuz is in Iraanse handen op dit moment. NRC duikt in de chiprace. China die bouwt namelijk eigen chipmachines. En dat kostte ASML deze week ruim 10% aan beurswaarde. Dat past in een maand waarin de tech-industrie wereldwijd flink aan waarde verliest. Er ging al 800 miljard dollar af bij 7 grootste techbedrijven en beleggers. Die twijfelen steeds meer of de enorme investeringen in kunstmatige intelligentie zich nou gaan terugbetalen. Bij het Financieel Dagblad dan. De eerste Nederlandse bedrijven die geld terugkrijgen van de onwettige Amerikaanse importheffingen. Philips ontving 186 miljoen euro. Nou, zo zijn er al veel cijfers deze ochtend uit mijn mond gerold. En de Telegraaf meldt dat er dit jaar een record aan woningverkopen wordt verwacht. 245.000 bestaande huizen wisselen van eigenaar. En dan, de Gelderlander heeft een groot, mooi Gelders verhaal. Wie een elektrische auto rijdt en die pas 's nachts oplaadt, krijgt 10% korting. 12.000 publieke laadpalen doen mee aan een speciale proef. En het idee is dan, als minder auto's tegelijk laden, komt er ruimte vrij op het stroomnet. Ja, en wie nog een Porsche van de voormalige Rijkspolitie in de garage wil, moet volgende maand naar een veiling in Californië. Nederland had ooit de grootste Porsche-politievloot ter wereld. Reken wel even op een ton. Doe je dat mee? Maar dan heb je wel plezier met dat ding natuurlijk. Als dat Fleetwood Mac niet is. You make loving fun. Lekker autoplaatje hoor.

Maar zo ben je eigenlijk al goed bij, hè? Want voor de dijk had ik het over die grote brand in Beekbergen. Komt nog wel terug, hoor. Deze ochtend in Goedemorgen Gelderland. Nergens goed voor. 6:15 geweest. Goedemorgen Radio Gelderland. En de N325 even in de gaten houden richting knooppunt Velperbroek. Tussen Huizen en dat knooppunt wegwerkzaamheden. Tot begin augustus, tot en met 2 augustus eigenlijk. Verkeer wordt omgeleid. Ja, het werd daar al afgezet toen ik er voorbij reed. Daar net naast Triavium, hè? Ja, is dat, geloof ik. Gelredome, moet ik zeggen. Nee, Triavium is de ijsbaan. En Gelredome is de voetbaltempel. Hè? Hoor mij nou zitten. Oh, moet ook nog een beetje wakker worden. Ja. Introotje raden dan maar. Zometeen, Olivia.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Ik moet zeggen, een goed begin. Ja, dat is een kwestie van een plaat raden. En als die wordt geraden, ga ik hem helemaal draaien rond 7:50 hier in Goedemorgen Gelderland. En dit plaatje begint vrij snel met de zang. Het is een erg geestig, ouderwets plaatje ook, maar klinkt nog steeds als nu, als je mij vraagt. Komt ie, Jan?
1: Een goed begin.
0: Sesamstraat. Dat hoor ik er dan in. Ah, ga er maar aan staan. Je mag me laten weten waar je aan...

0: De liefde houdt ons overeind. Die ruim 2 miljoen mensen in Gelderland, van een groot deel nu ook naar Goedemorgen Gelderland luistert en zich afvraagt, wat is dit toch?
1: Een goed begin.
0: Ja, dat is het begin van die plaat. En dan wordt er al vrij snel meer gezongen.
1: Is het halve werk.
0: Dat is nog een snipje. Nog een extra hintje. Plaat uit 1964 zoek ik. Ik wil hem eigenlijk wel helemaal draaien, dus het zou mooi zijn als die gedaan. Joost@gld.nl of de Omroep Gelderland app. Rechtsbovenaan even het spraakwolkje. Zing het in, spreek het in, typ het in.

0: Wonen begint bij Woonboulevard Nijmegen. Meubels, woonaccessoires, vloeren, bedden en keukens. De Woonboulevard Nijmegen is 7 dagen per week geopend. Woonboulevardnijmegen.nl.
1: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
2: Pedicure. Een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
1: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
3: 6:30 geworden. De uitslag van een goed begin komt eraan hier op Radio Gelderland. En is al geraden, dat kan ik in ieder geval al verklappen. In Twello, gemeente Voorst, 14,8 graden al en 18,6 in Ommeren. Je krijgt het belangrijkste nieuws uit de provincie voorgeschoteld nu. Een gebouw van zorginstelling Jongster in Beekbergen is volledig uitgebrand en ook deels ingestort. De 20 jongeren en begeleiders die daar binnen waren zijn allemaal naar buiten gekomen. Een van hen is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Jongster biedt zorg aan jongeren met complexe problemen. Een tentenkamp vlakbij met 186 kinderen is ontruimd vanwege rookoverlast ook daar. En een motorrijder is zwaar gewond geraakt bij een ongeluk op de Werverdijk in Wapenveld. Hij miste gisteravond een bocht, raakte van de dijk en kwam via de bosjes beneden terecht. Het slachtoffer is mogelijk met een breuk in de onderrug gestabiliseerd en naar het ziekenhuis gebracht. Dat horen wij dan weer van een 112-verslaggever. Dat was de update. Meer nieuws natuurlijk op gld.nl en in de app van Omroep Gelderland.
4: Interieurinspiratie voor uw woning nodig? Bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren adviseren wij u graag. Kijk op vandamwonen.nl voor het maken van een afspraak.
5: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijlvol besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
4: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Jouw droominterieur begint hier. vandamwonen.nl.
6: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
7: Wentes Tegels en Vloeren in Winterswijk is tijdens de bouwvakvakantie gewoon geopend.
8: Goedemorgen Gelderland. Joost Brouwer.

0: Bas Keks en dit is Jenneke.
1: Goedemorgen, het is Manhattan Transfer met The Boy from New York City. Hoo-ah, hoo-ah, hoo-ah, diddy. It's the boy from New York City.
0: De titel van de plaat is goed, Jenneke. En die groep heeft inderdaad dat plaatje ook uitgebracht. Maar dat was wat later. De Manhattan Transfer ging daar in de jaren 80 mee aan de haal. Ik zoek het origineel uit 1964. Maar de titel van de plaat is hartstikke goed. Het antwoord van een goed begin komt eraan. En daar heb je wellicht ook je mobiel voor nodig natuurlijk, om het antwoord te geven. Zo is dat ook weer. Maar ja, in Nederland is nog geen verbod. Er zijn wel plannen voor een mobiel verbod wel te verstaan. In de meeste scholen dan zijn al strenger daarop aan het letten. En sinds dit jaar ook de zomerkampen. Bijna allemaal geven ze aan dat de telefoonregels strenger zijn geworden. Dat geldt ook voor een zomerkamp in Eerbeek. Daar mogen ze nog maar een half uurtje per dag op hun telefoon.
2: Hier heb je gewoon iedereen die is bij elkaar, dus kun je gewoon met z'n allen even spelen.
3: Het is wel leuk, want dan maak je ook weer nieuwe vriendinnen.
4: Op dit kamp in Eerbeek vieren zo'n 50 kinderen samen vakantie.
5: Ik vind dat altijd wel heel leuk om te doen, lekker met vriendinnen.
6: Je gaat elke dag weer iets anders doen.
4: En dat doen ze zonder telefoon in de buurt.
7: Nou, de telefoons liggen hier. Die hebben we in de keuken liggen.

0: Daar kunnen de kinderen niet bij.
1: Ja, wat vinden de kinderen daar zelf van?
2: Ja, soms een beetje stom.
3: Is wel jammer, maar eigenlijk vind ik het ook weer prima. Want dan ga ik gelijk weer kletsen en rennen en spelen met mijn vriendinnen.
4: En dan staat daar bijvoorbeeld 3 gele sokken.
1: Vandaag staat er een speciale verzamelbingo op het programma. In teams moeten de kinderen zo snel mogelijk bepaalde spullen vinden. Om 6:30, na een drukke spelletjesmiddag, is het dan zover.
0: Wacht eens even, rustig aan.
1: De kinderen die een telefoon hebben, mogen hem 30 minuten gebruiken.
5: Hallo mama.
6: Heb je nog wat te vertellen?
5: Nee. Niet heel veel. Nou, ik denk wel yes, want dan kan ik even mijn vrienden berichtjes sturen en zo.
7: Ik bel mijn ouders en daarna ga ik ook misschien een beetje gamen.
1: Vorig jaar mochten de kinderen hier nog een uur op hun telefoon. De regels zijn dus strenger geworden.
8: Een uur, ja, dan heb je gewoon 1/12 van je dag is gewoon weg, zeg maar, aan een mobieltje, aan een scherm. Terwijl je dat ook had kunnen gebruiken voor voetballen met je vrienden.
0: We merken dat steeds meer scholen ook geen telefoons meer toestaan. Dat kinderen daarom eigenlijk best wel gewend zijn om op scholen, zomerkampen, geen telefoon te hebben. En ja, aangezien ze hier komen om lol te maken en met elkaar bezig te zijn, heb je daar eigenlijk je telefoon niet voor nodig.
1: En dit is zeker niet het enige kamp waar het zo gaat. Veel kinderen hier vinden het eigenlijk wel fijn, zo'n bijna telefoonloos kamp.
9: Ik heb thuis ook geen mobiel dus.
8: We zijn op zomerkamp voor spelen en voor spelletjes en niet voor telefoons.
1: Ja, en dan zijn de 30 minuten weer voorbij.
0: Dames en heren, als je een telefoon hebt, ga je die terug doen in de bak, want de telefoontijd is klaar.
1: En kan er zonder telefoons aan tafel lekker worden gegeten.
10: Oh, het is afgelopen. Ja, ik zat heel even op mijn telefoon. Sorry. Milo.

0: Werk.
1: Zo, en Wouter die is erbij.
2: Goedemorgen allemaal.
1: Goedemorgen.
2: Het is The Boy from New York.
1: Ja?
2: Van die Adlibs. Goedemorgen.
1: Ja, dat reken ik goed hoor. The Boy from New York City in al zijn volledigheid.

Straks kun je opnieuw raden. Mark Ember was dat, Belong Together en The Adlibs, dus de uitslag van een goed begin. Want Plaat Delict gaan we spelen. Iets voor 7:30 de nieuwe opgave. Een stuk uit het procesverbaal. En dan moet je ontrafelen welke plaat het gaat. En dan kan je de Radio Gelderland zaklamp winnen om verder mee te speuren. Zo, deze man is een beetje uit de schijnwerpers, maar niet op Radio Gelderland. Want ik ga hem nu draaien met Nick Kershaw. Na zijn grootste hits stond hij zelf niet zo vaak meer op het podium, maar heeft hij wel meegeschreven om andere liedjes te maken. Elton John, Bonnie Tyler bijvoorbeeld heeft hij op zijn cv staan. En Sia heeft hij ook nog voor geschreven. Dit is I Won't Let the Sun Go Down On Me.

0: Ik vertik een stressvol bestaan. Ja, kijk, alles van de positieve kant. Nick Kershaw, hij heeft trouwens ook dit liedje geschreven. Chesney Hawkins voerde het uit. En dus ook samengewerkt met Elton John en Sia en Gary Barlow, die we weer kennen van Take That. Zo. Een lekker muzikaal ontrondje. En hoe kom ik daar nou weer achter? Omdat Chesney, die heb ik zien optreden toen ik met mijn vrouw lief bij een concert was van James Blunt in Oberhausen was dat. En toen trad die Chesney Hawkins op. En toen stelde hij vol kleuren dat hij Nick Kershaw gewoon dankbaar is voor deze hit van hem. Goed, een stukje muziekgeschiedenis hebben we gehad.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Het is al

0: al lang 7:10 geweest. Dus even met Johnny Willemsen babbelen van Weerplaza. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het weerbeeld voor vandaag, en het wordt steeds zonniger en zonniger deze week. Hè? Dit is een van die warme dagen vandaag.
1: Ja, sterker nog, dit is de warmste dag van de
0: week. Oh, dat is toch een... Okay.
1: Ja, en het is volop zonnig. Temperatuur vanmiddag tussen de 32 en 34 graden. Een zwak windje erbij. Dus echt een volop zomerse en flinke hete dag. Ja.
0: Oké, nou ja, en meer kunnen we er eigenlijk niet over zeggen dan dat die temperaturen vanavond weer wat gaan zakken en zo, toch?
1: Ja, inderdaad. Halverwege de avond rond 1:09 zal het een graad of 27 zijn en in de nacht koelt het af tot 20. Dus ook wel een behoorlijk warme nacht.
0: Ja,
1: dus echt een dag met zonneschijn van nu tot zonsondergang. Morgen zijn er wel wat meer wolken. En morgen staan er ook buien in de verwachting. Het is alleen de vraag of ze over Gelderland gaan trekken. Ze trekken vanuit België over Limburg naar het oosten van Gelderland of Duitsland. Het kan zijn dat Gelderland er iets van meekrijgt. Hoe oostelijker zit, hoe groter die kans. Het kan ook zijn dat ze net ten oosten van Gelderland langs trekken. Maar sowieso dus morgen wat meer wolken en een iets lagere temperatuur. Ik zeg er wel bij iets lager, want 30 gaan we waarschijnlijk nog wel halen. Maar geen 34 zoals vanmiddag. En daarna draait de in de loop van morgen, dus morgen aan eind van de middag of 's avonds, draait de wind al naar west op noordwest. En dan is de komende dagen een stukje minder warm. Maar nog steeds zomers, dus vrijdag en in het weekend middagtemperaturen zo van 25 tot 27 graden. Wisselend bewolkt, maar toch ook heel veel zonneschijn. Best wel mooi zomerweer.
0: Oké. Morgen mogelijk wat regen, is nog niet concreet te zeggen. En vandaag dus gewoon droog en nog eens droog.
1: Ja, en zon, nog eens zon, inderdaad.
0: Oké, dat is de samenvatting. Johnny, dankjewel hè.
1: Oké.

0: man kippenvel all over the place. Malcolm McWatt hoorde Johnny Cash spelen toen hij 12 was. Dat album at San Quentin, het gevangenisalbum van Johnny Cash. En hij was verkocht en verknocht aan de muziek. Singer-songwriter dus uit Schotland. Hij combineert folk, country en Americana. En nu kwam hij even langs hier in Goedemorgen Gelderland.
1: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
2: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
1: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
3: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
4: Pedicure. Een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren. Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
5: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. Bij het homo-monument in Amsterdam is gisteravond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar 1 dode, tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren duizenden mensen. Burgemeester Halsema hield een toespraak.
6: Our hope is much stronger. Our love is much stronger than hate. We stay hopeful and we will never be silent.
5: Ook in andere steden is de aanslag in Berlijn herdacht. In Utrecht is vanavond een bijeenkomst op het Domplein. In het Midden-Oosten zijn vannacht meerdere aanvallen geweest. Iran voerde een raketaanval uit op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. De VS en Saoedi-Arabië vielen in Irak pro-Iraanse milities aan. Het is niet duidelijk of er in Irak schade of slachtoffers zijn. De Iraanse raketten die op weg waren naar Jordanië zouden allemaal zijn onderschept. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De waarde van het nieuwe bedrijf zou omgerekend zo'n 17,5 miljard euro zijn. Het is vooral een zet om meer geld te verdienen, zegt deze onderzoeksjournalist.
7: Dus hij zegt, ja, we investeren, alles gaat terug in het voetbal. Maar als je goed leest, de kleine lettertjes, dan staat

0: Ja, alle netto-winst gaat terug in het voetbal. Dat betekent dat er ook investeerders zijn. Anders gaan ze natuurlijk ook niet investeren die daar vet aan gaan verdienen.
1: Voetbalbond UEFA reageert kritisch op de plannen en zegt dat voetbal van iedereen moet zijn en dat de FIFA de rechten helemaal niet mag verkopen. Het weer vandaag volop zon, alleen in het noorden is kans op wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel Jeroen, dit is Radio Gelderland. Ja, die brand bij zorgcentrum Jongster houdt de gemoederen bezig deze ochtend. Een zorgcentrum is dat dus. Volgens de begeleiders daar is iedereen veilig buiten kunnen komen. En een bewoner is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De overige jongen die zijn opgehaald door familie en bekenden. Straks nog meer daarover, even een bloemlezing. Dan word je bijgepraat in een minuut of drie na de eerste plaats. De N325 richting knooppunt Velperbroek tussen Huissen en dat knooppunt is dicht vanwege wegwerkzaamheden. Verkeer wordt wel omgeleid, dus richting de pleiroute dus. En daar wordt gewerkt aan de weg en vanaf 2 augustus 11 uur kun je daar weer langs. Heb ik mij laten vertellen door de ANWB. En tussen Venlo en Kaldenkirchen rijden bussen in plaats van treinen door personeelstekort. En dat duurt tot 3 uur vanmiddag. Mocht je richting Venlo zijn, want daar ben je snel vanuit de provincie Gelderland, ben je ook weer op de hoogte. Hey, ik heb een hintje al voor Plaat Delict. Ik heb audiobewijsmateriaal. Ja. Dat werd gezongen al een beetje, de platen die wij zoeken. Ja, het is heel weinig, maar misschien heb je er wat aan.
3: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
4: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen, Pollaan 50 in Zutphen.
3: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
5: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.
7: Elke maand weer.
6: En hoe meer data en snelheid,
7: hoe groter die korting.
6: Dat is One van Vodafone
7: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
8: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Een avond vol romantiek met de mooiste dansen uit Prokofjev's Romeo en Julia door het Royal Danish Orchestra. Nikolaj Szeps-Snyder soleert in Brahms' Vioolconcert op 21 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
11: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
12: Ik doe het voor gezonde nieren.
13: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
14: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
15: Gelderland. Goedemorgen Gelderland.

0: En zo was er al wat audiobewijs gelekt. Niet van de Doors, want die heb je nu helemaal gehoord. Lover Medley, maar wel voor de plaat die we zoeken in het spelletje Plaat Delict. Goedemorgen. Even voor 7:30 krijg je de opgave, krijg je meer hints. Dan lees ik het hele, nou ja, een deel van het procesverbaal voor. Want als ik het hele procesverbaal zou voorlezen, dan nou zijn we de hele ochtend bezig, zeg maar. En dat is ook niet de bedoeling. Ik moet ook nog even vertellen wat er bijvoorbeeld vannacht is gebeurd. Want in Beekbergen is een gebouw van zorginstelling Jongster volledig uitgebrand. Was schrikken daar. 20 jongeren en begeleiders die zijn op tijd naar buiten gekomen. En één is naar het ziekenhuis gebracht. Een jongere, een bewoner dus. Een tentenkamp vlakbij met 186 kinderen moest ontruimd worden vanwege de rook. De brandweer is aan het afschalen inmiddels. En nu wordt natuurlijk onderzoek gedaan naar de oorzaak. Bij Heerde worden jonge wolven gelokt met eten door natuurfotografen die een mooie plaat willen schieten. De gemeente is het zat, want de wolven die aan mensen wennen, die worden probleemwolven. En wie betrapt wordt in het rustgebied riskeert dan een boete van €119. En als dat niet helpt, dan kan het hele bosgebied op slot. De droogte maakt de kans op natuurbranden groter en brandweervrijwilligers die bedachten daar iets slims voor. Ze koppelen namelijk brandweerslangen aan enorme sproeiers, waarmee je dan in korte tijd een heel gebied nat houdt. Het werkt ook preventief, bijvoorbeeld bij grote campings midden in de natuur.
1: Het voordeel van dit systeem is dat het niet op één grote haspel zit, maar dat het allemaal losse onderdelen zijn. Dus je kunt het ook op hele moeilijke terreindelen kun je dit inzetten. En dat zou met brandweerauto's gewoon een paar uur duren om dat uit te krijgen. En als je het systeem in keer hebt liggen, is dat een kwartiertje.
0: En het Scrabble-woord zou dan zijn supersproeien. Supersproeien. Goed, de krantjes. De Telegraaf opent met verontwaardiging toch wel over pro-Palestina-demonstranten... die in Utrecht de aanslag van 7 oktober hebben bejubeld. De burgemeester veroordeelt het scherp. Er is al jaren een wet in de maak die het verheerlijken van terrorisme strafbaar moet maken. Maar die ligt er nog steeds niet. Verder meldt de krant dat er dit jaar een record aan woningverkopen wordt verwacht. 245.000 bestaande huizen wisselen van eigenaar. De Gelderlander dan schrijft dat wie een elektrische auto rijdt en die pas 's nachts oplaadt 10% stroomkorting krijgt. Jawel, 12.000 publieke laadpalen die doen mee aan een speciale proef. En het idee is dan, als minder auto's tegelijk laden, komt er ruimte vrij op het stroomnet. En ken je de kruisbes nog? De moerbei of de kroos, ja, dat zijn dan fruitsoorten waar je oma vast nog wel raad mee wist, maar die je in geen enkele supermarkt meer tegenkomt. Maar in Boven Leeuwen hangen die bomen er gewoon nog vol mee, hoor.
2: Je moet die vetten hebben.

0: smeuïg. En dan ga ik nou laten zien. Nou, het is echt genoeg, hè? Het water loopt langs mijn armen.
1: Genieten deden ze. Deze bezoekers die in de boomgaard zelf hun mandje mochten vullen met rijpe krozen. De vrucht doet het dit jaar bijzonder goed.
2: Het heeft toch een aantal eigenschappen die bijvoorbeeld de pruim niet heeft en de kers niet heeft. Neem alleen al de Suzuki-vlieg, een ramp insect voor de fruitteelt. Nou, daar heeft de kroos weinig last van. Maar ook van andere ziekten heeft hij weinig last.
3: Dit is een jeugdsentiment voor mij. Mijn vader hing ook altijd in zijn bomen, fruitboom. Mijn opa had ook een boomgaard.
4: We zijn hier nu, denk ik, voor de 5 of 6 jaar dat we hier naartoe gaan. En dat is echt wel heel erg leuk. En ook gewoon voor de herinnering, zeg maar, die de kinderen eraan hebben. Die zijn echt wel blij van, nou, we gaan weer krozen plukken.
5: Nee, pak vooral de grotere rode.
0: En zelfs het velletje is ook zoet.
6: Radio Gelderland.

0: En zo'n liedje dat je mee kan slaan op potten en pannen. Volgens mij hoor je die ook op de achtergrond. Bobby Bloom op Radio Gelderland. 7:50. De opgave voor Platelik komt eraan. Maak je kans op die zaklamp, hè, van Goedemorgen Gelderland. En die is fel begeerd. Ja, geen gillende kinderen, geen rondvliegend balletje, alleen maar rust en ook geen slaan op potten en pannen, zou je kunnen zeggen, op steeds meer kleinere campings. We hebben het al eerder over gehad deze week in kort. Ja, is dat precies de bedoeling? Er zijn dan alleen maar volwassenen welkom. En dat schijnt ook aan te slaan. Sander en Jolanda, die willen eigenlijk niets anders meer. Ze komen uit de provincie en wij mochten even langskomen op de kinderloze camping daar.
1: Verderop is een staakcaravan en voor de rest zie je caravans en tenten. Ik zag net ook al een meneer met een teltje met de net gewassen borden rondlopen. En voor de rest, ja, ik zie geen balletje rondgaan. Ik zie gewoon eigenlijk mensen rustig op een stoeltje zitten. Wat een rust.
2: Ja, heerlijk. Het is inderdaad ook voor ons, terwijl we eigenaar zijn, elke dag weer een moment om te realiseren hoe rust, hoe dat goed doet aan een mens. En wij genieten daar enorm van. En we willen dat heel graag ook aan de mensen aanbieden op de camping. We hebben dat niet zelf gezocht. Toen wij 6 jaar geleden de minicamping over hebben genomen, was het al een camping voor volwassen rustzoekers. En nou, dat hebben we gehandhaafd. En die formule die blijkt heel goed aan te slaan. En mensen komen daar ook heel bewust voor.
1: Hiernaast zie ik mensen al inpakken. Hi, Sander.
3: Goedemorgen.
1: Jullie pakken al in.
3: Ja, we zijn hier 18 dagen geweest en we hebben natuurlijk schitterend mooi weer gehad. Maar ja, we moeten maandag ook gewoon weer aan het werk. Dus op tijd inpakken, spulletje droog.
1: Maar waar komen jullie vandaan?
3: Wij komen uit Arnhem.
1: En hiernaast uw vrouw?
4: Ja, dat is mijn vrouw.
5: Hoi, ik ben Jolanda.
1: En ook specifiek zo'n camping dan alleen voor volwassenen? Was dat ook echt een voorkeur voor jullie?
5: Ja, zeker voor mij. Ja, ik vind dat echt wel, daarvoor hebben we het ook echt uitgekozen. Ik wil niet 's morgens wakker worden van gillende kinderen die niet kunnen slapen. Of wat we in het verleden wel eens hebben gehad, hele kleine babytjes. Of je verlangt toch naar vakantie. En vakantie is voor ons toch wel rust.
1: Dit zie ik ook meestal niet bij een camping, maar een groot stuk gras zo met jullie caravan, tent ervoor. Ja. Maar alsnog, hoeveel meter zal het zijn? Ik denk toch nog als een 3 meter nog voor die tent ruimte.
3: Zomaar 1 meter of 9 diep is. 9 of 10 meter diep. En 1 meter of 15 breed. Dus ja, wij hebben ruimte genoeg. En dat is natuurlijk heerlijk. Je staat niet op elkaar, tegen elkaar. Je kan heel erg vrij staan. Ja. Dat als je wil kun je lekker achter je hegje blijven zitten. En dan hoef je niet de hele ochtend, goeiemorgen, goeiemiddag.
1: Maar maakt het jullie dat dan niet antisociaal of zie ik dat dan verkeerd?
5: Nee,

0: Totaal niet, nee. Want je komt elkaar tegen bij de afwas. Heb je zin in een praatje, kan dat. Dus het is totaal niet helemaal afgezonderd en helemaal, nee.
1: Maar geen kinderen?
2: Maar geen kinderen.
1: Kan ik er niet uit opmaken dat jullie dan ook echt een hekel hebben aan kinderen? Of is dat, zie ik dat dan verkeerd?
2: Nee, zeker niet. Nee, zeker niet. Maar we zijn allebei 60. We hebben twee schatten van kleinkinderen. En dat vind ik hartstikke mooi. Maar ik vind het ook wel heerlijk om even gewoon mijn eigen ding te kunnen doen. En uit te kunnen slapen wanneer ik wil.
1: Hebben jullie ze gemist?
2: Ja, echt wel. Ja. Ja, dat blijf je missen. Ja. Dat is een ding wat zeker is.
3: Nou, gelukkig. In Gelderland kan je onder meer terecht bij camping het Meulenbrugge in Vorden. Die zich richt op de 55-plusser. En bij minicamping Velishoeven in Acquoy is dat, bij Leerdam. Bij Herne en Leuren, de twee zussen, een adults-only minicamping in een bosrijke omgeving. Ja, en wie het helemaal vrij wil, bij de Veluwezoom ligt naturistencamp... Hallo, ik kom er helemaal niet meer overheen. Ligt naturistencamping De Kikker. Hallo, met 70 plekken. Hallo, ja? Goeiedag dan.

0: De drie J's in Goedemorgen Gelderland.
1: Plaat delict.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Ja, ik lees een stuk uit een procesverbaal van een plaat waar iets in gebeurt dat niet door de beugel kan. En aan jou dus de vraag om dat op te lossen. En daarmee maak je kansen op dat leuke prijsje, die Radio Gelderland zaklamp. En uit het onderzoek deze ochtend blijkt dat de verdachte zichzelf al direct belast. Nog voordat de recherche vragen kan stellen, verklaart zij, de zangeres. En ik vertaal het even vrij uit het Engels. Ik deug niet. Ja, dan moet je toch onderhand wel doorhebben. Ik deug niet, dan moet je toch onderhand wel doorhebben. En daarmee lijkt dus sprake van een vrijwillige bekentenis van onbehoorlijk gedrag. Een verder onderzoek wijst uit dat de verdachte zich in de tekst schuldig maakt aan het schenden van vertrouwen en het achterhouden van...

de waarheid. Audiobewijs heb ik ook nog.

0: Ik deug niet, dat moet je toch onderhand wel doorhebben, zingt de zangeres in een liedje dat we zoeken uit 2007. Ze is niet meer onder ons, helaas. Ze heeft een heftig leven gehad, kan ik wel zeggen. Weet je welke plaat ik zoek? Laat het maar weten. De Omroep Gelderland apps staat 24 uur per dag open. Je kan me ook mailen joost@gld.nl.
1: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
2: Kampeeroase. Het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
3: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
4: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
0: En zo is het alweer 7:30 geweest. Even de temperaturen checken. In Teuge, bij het vliegveld daar, 15,2 graden. En in Culemborg, 19,1. De temperaturen lopen op. Het wordt een zonnige, tropische dag vandaag in de provincie. Dat kan ik alvast melden. Straks meer over het weer, uiteraard, krijg je van Johnny Willemsen van Weerplaza rond 7:50. En de uitslag van Platelik komt er ook aan. Nu het belangrijkste nieuws uit de provincie. Een gebouw van zorginstelling Jongster in Beekbergen is volledig uitgebrand en ook deels ingestort. De jongeren die daar zaten met de begeleider, zo'n 20, die zijn allemaal naar buiten gekomen. Een van de jongeren, is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Jongster biedt zorg aan jongeren met complexe problemen en een tentenkamp vlakbij is ontruimd vanwege de rookoverlast. De gemeente West, Maas en Waal heeft de opvanggebouwen aan de Raadhuisdijk en Wilhelminastraat verkocht. En die brachten meer op dan er destijds voor betaald is in 2024. De gebouwen waren in beeld voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. En na discussie kochten gemeenten ze zelf, maar de opvang ging uit

0: uiteindelijk niet door. De kopers en bedragen blijven onbekend. Meer nieuws lees je natuurlijk in de app van Omroep Gelderland en ook online op gld.nl.
1: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
2: Wonen begint bij Woonboulevard Nijmegen. Meubels, woonaccessoires, vloeren, bedden en keukens. De Woonboulevard Nijmegen is 7 dagen per week geopend. Woonboulevardnijmegen.nl.
1: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
3: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op Odido.nl. Tot zo!
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
5: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
6: Hè? Nu alweer?
5: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
6: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
5: Ook dan moet je aangifte doen.
6: Nou, goed dat je het zegt.
5: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
6: Handig?
5: Ja, van de Belastingdienst.
4: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
9: Reis weer met Golden eSIM.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
9: Reis weer met Golden eSIM.
10: Goedemorgen Gelderland.

en Buddy Joe in Goedemorgen Gelderland. Ik ben Joost, ben nog tot 9 uur straks op de koffie met Rob en de uitslag van Platelik. Komt dit half uur al voorbij, nog eventjes die hint. Dat ben ik zelf, hè, voor de duidelijkheid. Dat is altijd nog in mijn hoofd zit.

0: dankjewel voor je fantastische zangkwaliteit. J. Brouwer, ongelooflijk. De uitslag komt eraan nadat we het hebben gehad over Carpers en Alan Clark hebben gehoord natuurlijk met Back in My World. Ja, die Carpers, 200 zijn het er, die lagen wanhopig te spartelen in een plas die bijna helemaal was drooggevallen in de uiterwaarden bij Ophemert. En sportvissers en vrijwilligers die hebben ze daar met emmers en netten weggehaald en naar dieper water gebracht. Een flinke klus, maar ja, die vissen die zwemmen dus weer.
1: Het was een hele reddingsoperatie. Na de ontdekking van de vissen in nood werden sportvissers en andere vrijwilligers opgetrommeld om zo'n 200 karpers te verplaatsen naar een betere plek.
2: En daar weten we zeker dat het water diep genoeg is.
3: Ja, maar,
2: daar is 11 meter.
3: Ja, klopt.
1: Extreem laag water nu hier in de uiterwaarden bij Ophemert. Voor niet alle vissen kwam de redding dan ook op tijd. Vroeger kwamen hier vaker sportvissers, maar de eigenaar van het gebied geeft nu geen toestemming meer om te vissen.
4: En toen hadden we dit ook eerder in de gaten. Dan kwamen er veel meer sportvissers langs de waterkant, zagen eerder het waterpeil zakken.
1: Eigenaar de stichting Landgoed Linschoten heeft waardering voor de reddingsactie. De organisatie zegt te werken aan mogelijke aanpassingen aan het gebied, maar hebben daarbij wel te maken met provincie en Rijkswaterstaat. De vissen zitten nu op een betere plek, maar de vrijwilligers blijven een oogje in het zeil houden.
5: Zeker, zeker, zeker. Ja, anders is het werk voor niks geweest. Kijk, als ze hier ook nog in nood komen, dan zullen we toch weer wat anders moeten verzinnen.
1: Maar voorlopig voelen de karpers zich als een vis in het water.

0: Nou Jos, welkom in mijn wereld. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Voor plaatdelict, jawel. Plaatdelict. Dat zeg ik. Want waar dacht jij aan? Het moet wel opgelost worden, deze zaak.
1: Ja, ik dacht zelf wel direct aan You're No Good.
0: Ja, van?
1: I'm No Good van Amy Winehouse.
0: Ja, wat een zangeres is dat geweest, hè?
1: Ja, zeker. Alleen heel te kort.
0: Ja, parel ook. En je blijft er naar luisteren en je blijft elke keer toch weer verwonderd. We gaan inderdaad dat nummer zo meteen draaien, want dat was het goede antwoord. Had je het snel door?
1: Ja, vrijwel direct.
0: Oké, zonder het audiobewijs, Jos? Of,
1: Ja, dat kon ik er niet eens echt uit te halen, eerlijk gezegd.
0: Oh, nou, dankjewel voor mijn zangkwaliteit. Ja, soms gaat dat, hè? Dus,
1: ja,
0: oké. <Okay. Ja. coughs> Nou, jouw stem is waarschijnlijk ook niet zo lekker dan.
1: Want te lang in de echo gezeten.
0: Ja. Hey, je krijgt een. Oh, dat is niet goed. Je krijgt een eervolle vermelding van ons. Want je hebt als ik je eerder gewonnen met dit spelletje. Dan krijg je dus een sterretje achter je naam, zoals dat dan heet. En dan kom je in die Hall of Fame. Maar we hadden wel iemand die echt de zaklamp daadwerkelijk krijgt. Die het voor de eerste keer goed had. En ook voor de eerste keer dit spelletje heeft. Of een antwoord heeft gegeven. Dat is Jackie. Ja. Maar die schreef al in de app. Ja, je kunt mij niet bellen omdat ik aan het werk ben. Dus heel erg lastig. Maar Jackie krijgt dus de zaklamp. En jij hebt het antwoord gegeven. Dat is goed, toch?
1: Ja, nee, dat is helemaal
0: geen. Oké. Nou, ga snel een beetje siroop drinken of iets. Dan draai ik Amy Winehouse, ja?
1: Helemaal goed.
0: Oké, fijne ochtend voor jou, Jos. Dankjewel. Jos uit Tiel was dat. Met het goede antwoord. Amy Winehouse.

0: Die zochten we in Platenlicht uit 2007. Dus Amy Winehouse, You Know I'm No Good. Johnny Willemsen van Weerplaza, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: De warmste dag van de week, hè, dit?
1: Klopt inderdaad. Volop zonnig. Nu nog maar een graad of 20. Maar vanmiddag gaan we naar waarden zo tussen de 32 en 35 graden. Het is echt wel behoorlijk heet. Volop zon, weinig wind, dus ook weinig verkoeling. Verkoeling moet je zoeken in een recreatieplas of een zwembad bijvoorbeeld. Ga je dat doen, smeer je dan wel in. UV-index 6 vanmiddag, dus je kunt in 15 tot 25 minuten verbranden als je niet insmeert. Maar ja, als je niet in zo'n zwembad gaat, ja, dan vermijd je de zon vanmiddag waarschijnlijk wel.
0: Ja.
1: Dus dat.
0: Nou ja, en waar ik ook nog achter kwam was dat dan ga je een beetje zoeken naar zonnebrand en zo. En after sun, dan ook in huis. Maar ja, als dat een jaar oud is, dan kun je dat eigenlijk niet meer gebruiken. Dan is de werking niet meer zo goed. Dus ik had allemaal flessen uit 2025 en 2024 in huis. Ja, dat smeer je dan op, maar het heeft niet zoveel zin. Dus ik heb maar nieuw gehaald.
1: Ja, inderdaad. Ja, de werking wordt inderdaad wat minder, klopt. Ja.
0: Maar goed, dat heb ik dan weer. Dat moet je dus doen. Ja, echt een dag om een beetje onder de bomen te gaan zitten. Ook en zo verkoeling op te zoeken. Je zei het al.
1: Ja.
0: En dan, wanneer komt die koelte terug? Of desnoods wat nattigheid, regen en zo? Zit dat in het vooruitzicht?
1: Ja, misschien morgen. Morgen start zonnig. En dan in de loop van de dag neemt de bewolking toe. En trekken dan wat buien vanuit België, vanuit de Ardennen, over Limburg richting Gelderland. Maar waarschijnlijk vooral naar Duitsland. Misschien dat Gelderland er wel wat van meekrijgt. Of ja, we krijgen er sowieso wat van mee in de zin van bewolking. Maar of er veel regen valt, dat valt wel even te bezien. Hoe oostelijker in de provincie, hoe groter die kans op buien. Dat is voor morgen eind van de middag, morgenavond. Ondanks wat meer wolken, morgen toch nog zo'n 30 graden. Vrijdag gaat de wind dan uit het noordwesten tot noorden waaien. En dan wordt het een stukje koeler. Nog altijd wel 26 graden ongeveer. Dat geldt ook voor de zaterdag. En zondag.

0: maandag gaat de temperatuur waarschijnlijk weer eventjes omhoog. Maandag misschien wel weer 30. Het lijkt wel dat het tijdelijk is. Dat het loop van volgende week gewoon normaal zomerweer wordt. Met een graad of 25. Veel zon en een keer een bui.
1: Oké. Okay.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen ten zuiden van Apeldoorn heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. In Japan zijn zeker 13 mensen omgekomen na de zware aardbeving van gisteren. Die was op het zuidelijke eiland Kyushu. Wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers, voornamelijk bij een ingestort winkelcentrum en een ingestorte papierfabriek. Correspondent Anoma van der Veren.
2: Daar is de kans op doden heel hoog, dus ja, daar gaat heel veel aandacht naartoe. Maar er zijn echt wel duizenden reddingswerkers nog bezig hier en daar op de hele regio. Dus wordt echt op een hoop plekken nog wel gezocht.
1: Japanse media melden dat zo'n 130 gewonden worden behandeld in ziekenhuizen. In het Midden-Oosten zijn vannacht aanvallen geweest. Iran voerde een raketaanval uit op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. De VS en Saoedi-Arabië vielen in Irak pro-Iraanse milities aan. Het is niet duidelijk of er in Irak schade of slachtoffers zijn. De Iraanse raketten die op weg waren naar Jordanië zouden allemaal zijn onderschept. In het Friese Franeker begint vandaag de PC, het belangrijkste kaatstoernooi van het jaar. Kaatsen is een balsport waarbij de bal met de handpalm wordt geslagen. PC staat voor Permanente Commissie en die organiseert dit evenement al 173 jaar.
3: De Permanente Commissie die staat eigenlijk buiten de KNKB. KNKB is gewoon in Friesland de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond. De Permanente Commissie die organiseert eigenlijk alleen deze dag. De dag is usus.
4: Pardon?
3: De dag is van ons vandaag.
1: Er worden vandaag duizenden bezoekers verwacht. Henk Vreeser wordt bondscoach van Suriname, heeft het nationale team bekendgemaakt. Vreeser werd geboren in Suriname. Eerder was hij onder meer trainer bij FC Utrecht en RKC. Als bondscoach van Suriname is hij de opvolger van Stanley Menzo en Henk ten Katen. Het weer, veel zon en warm, 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten. De zon schijnt volop, alleen in het noorden is er in de ochtend nog wat bewolking. Dit was het NOS Journaal.
5: Dag, buurvrouw.
6: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
5: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
7: De Kovic, ook voor recycling. Voor het storten van bouw- en sloopafval of snoeiafval tot asbest of hout. Maar ook het afhalen van zand, grind, tuingrond of menggranulaat. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
8: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewoon Weert.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: altijd op de hoogte met het laatste nieuws en weer. Goedemorgen Achterhoek.
1: Het is stil op straat, het is anders dan

0: Ja. Het nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Lochem Groen heeft het college van burgemeester en wethouders schriftelijke vragen gesteld over de uitvoering van het landelijke vuurwerkverbod. De partij wil dat inwoners, ondernemers en verenigingen ruim voor de jaarwisseling duidelijkheid krijgen over de lokale aanpak. Volgens Lochem Groen moet er geen lokale uitzonderingen komen, omdat het verbod bedoeld is om de veiligheid tijdens de jaarwisseling te verbeteren en hulpverleners te ontlasten. Burgemeesters kunnen onder voorwaarden ontheffingen verlenen aan lokale verenigingen. De gemeente Lochem heeft laten weten dat er in september duidelijkheid komt over hoe de gemeente met het verbod omgaat. Zorginstelling Curaco met locaties in Aalten en Doetinchem moeten op last van de inspectie sluiten.

0: omdat de zorg voor kwetsbare cliënten onveilig is. Binnen 3 weken moeten alle cliënten worden overgedragen aan andere zorgaanbieders. De inspectie heeft ernstige tekortkomingen vastgesteld, zoals onvoldoende begeleiding, personeel dat niet wist hoe te handelen in onveilige situaties en medewerkers die cliënten nauwelijks kenden. Ook werden minderjarigen soms zonder zorgvuldige intake opgenomen, waardoor passende deskundigheid ontbrak. Curaco stond al langer onder toezicht. In 2025 kreeg de instelling een cliëntenstop nadat een bestuurder geen zorgdiploma en verklaring omtrent gedrag kon aantonen. Nu blijken de problemen niet voldoende te zijn opgelost. Daarnaast ontbreken intern toezicht, een cliëntenraad en een cliëntvertrouwenspersoon. In Rekken is zaterdag het nieuwe seizoen van de Dahliatuin feestelijk geopend. De tuin, die sinds 2014 eens in de 2 jaar bloeit, telt 300 soorten dahlia's en ongeveer 4500 knollen. Vrijwilligers zijn sinds april bezig geweest met het planten en onderhouden van de bloemen. De dahliatuin sluit aan bij de lange corso-traditie van Rekken. De tuin is een inspiratiebron voor de bouwgroepen en draagt bij aan de groeiende populariteit van het corso. Het jaarlijkse volksfeest in Rekken vindt dit jaar plaats van 26 tot en met 28 augustus. En dit was weer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
1: Het weer in de regio.
2: Vandaag wordt het een zonnige en ook warme dag. De temperatuur loopt vanmorgen ook snel op en rond de middag is al 30 graden bereikt. Vanmiddag wordt het dan ook in Gelderland overal tropisch warm met 33 tot lokaal 35 graden in de Achterhoek. De wind erbij is zwak tot matig uit zuid tot zuidwestelijke richtingen. Vanavond is het eerst nog lange tijd warm. Komende nacht is het ook niet koud en liggen de minima net onder de 20 graden. En morgen wordt ook een tropische dag, maar niet meer zo warm als vandaag. De zon die schijnt de dag door met alleen wat sluierbewolking en in de middag ook wel wat stapelwolken. Maar het blijft in ieder geval ook donderdag droog met temperaturen van 30 tot 32 graden. De wind die gaat in de loop van de dag de andere hoek opzoeken. Gaat matig waaien uit west tot zuidwestelijke richtingen. Vrijdag hebben we te maken met ook wel flink wat zon. Maar zijn er ook wel wat wolkenvelden. In de ochtend is het nog droog, maar in de middag kan plaatselijk een klein beetje regen vallen. Maar op veel plekken blijft het ook droog. De wind die waait tussen west- en noordwestelijke richtingen. En dan wordt het 27 tot 28 graden. In het weekend is het op zaterdag nog flink wat zonnig. Al zijn er ook wel wat wolkenvelden. Maar de wind die is zwak tot hooguit matig uit noordelijke richtingen. En dan wordt het 26 graden. Na zondag is de wind wat doorgedraaid naar noordoostelijke richtingen. En dan wordt het weer wat warmer met 27 tot 28 graden. Maar na het weekend op maandag nog een warme dag, tropische dag nog, lokaal in de Achterhoek. En daarna wordt het allemaal wat minder warm met temperaturen van rond de 25 graden. Maar maandagavond, dan is er ook al een kans op een enkele bui.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Wegwerkzaamheden veroorzaken vertraging in de regio op onder andere de A50, Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Ewijk en Renkum doen we er een kwartier langer over. En op de A325, Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Voor knooppunt Velperbroek 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
2: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
3: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
2: In dat geval, Schoenmode Hermans.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
4: Van vrijdag 4 september tot en met zondag 6 september is het zover. Het Hurkersweekend bij Café de Tol in de Witte Brink. Voor kaarten en informatie, gooi naar aanhangerschap.nl.
3: De opruiming is begonnen bij Schoenmode Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
2: Wie de schoen past, heeft een koopje.
5: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Kies Stijntjes uit Zelhem. Hij heeft het.

0: werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
1: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf.

0: Naast watertechniek doen ze ook installatiewerk en elektra. De jongens kunnen alles.
1: Handig, want ik kan nog wel wat hulp gebruiken hier.
0: Mooi, zij ook.
2: Verheij Toldijk, sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Verheij Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheijtoldijk.nl.
3: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Arrestatieteams hebben vannacht op verschillende plekken invallen gedaan in woningen in een terrorismeonderzoek. In Rotterdam vielen zwaar bewapende agenten rond 1:15 een huis binnen in het stadsdeel Overschie. Een man werd daarna geblinddoekt afgevoerd. In Eindhoven was ook zo'n inval. De voordeur van een huis werd door de dienst speciale interventies van de politie opgeblazen, waarna een man werd gearresteerd. In een zorgcentrum voor jongeren in het Gelderse Beekbergen heeft vannacht brand gewoed. 20 jongeren en hun begeleiders werden geëvacueerd. Een van hen is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een kinderzomerkamp in de buurt is uit voorzorg ontruimd, zegt de veiligheidsregio.
6: Zij kunnen inderdaad helaas deze ochtend niet terugkeren naar het kamp. Het pand heeft mogelijk een asbestverdenking. En we willen gewoon helemaal kunnen uitsluiten of er inderdaad asbest is vrijgekomen.
5: Het vuur is inmiddels onder controle, maar het nablussen gaat waarschijnlijk nog de hele dag duren. Een onderhoudstak van KLM staat sinds mei onder verscherpt toezicht van de inspectie. De maatschappij bevestigt dat na een bericht in de Volkskrant. KLM benadrukt dat de veiligheid niet in het geding is. De divisie houdt zich bezig met klein onderhoud aan vliegtuigen zoals krassen en deuken. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. Bij de aanval zijn doden gevallen, zegt correspondent Daisy Moore.
7: We horen vanochtend dat tenminste 8 van hun soldaten gedood zijn bij deze aanvallen. En Saudi-Arabië liet na de aanvallen weten dat ze niet uit zijn op escalatie, maar dat ze hard zullen reageren als zij worden aangevallen.
5: Iran opende gisteravond het vuur met rakettenaanvallen op Jordanië. Het weer, veel zon en warm. 28 graden in het noordwesten tot 35 graden in het zuidoosten. De zon schijnt volop, alleen in het noorden is er in de ochtend nog wat bewolking. Morgen is het een paar graden minder warm. Dit was het NOS Show.
4: Verkeersinformatie.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Van een ochtendspits is tijdens deze vakantieperiode geen sprake. Wel vertraging door wegwerkzaamheden, zoals op de A50, Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Ewijk en Renkum staat 8 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
10: Kom naar Goossens Atomica in Hengelo en bekijk onze voorjaars- en zomercollectie kleding. Laat u verrassen door ons ruime assortiment van jassen en vesten en van jurkjes tot overhemden, capris en korte broeken. En we hebben ook grote maten voor dames en heren. Goossens Atomica. De zaak waar service nog voorop staat.
11: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
12: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
11: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Na het succes van Ik Alleen uit 2024 werkt theatergroep Smeedwerk deze zomer aan het tweede deel van haar Koningsdrieluik. Met Ik een Held verschuift de blik naar koning Willem II. De locatie theatervoorstelling is in augustus 2026 te zien op drie bijzondere buitenlocaties. Het Vestingpark in Bredevoort, Huis Landvoort in Mechelen en Kasteel Middachten in De Steeg. Net als bij het eerste deel speelt de voorstelling op historische locaties die een actieve rol spelen in het verhaal. Met een kleine spelersgroep en fysiek intens spel ontstaat een directe beleving dicht op het publiek. Bijzonder is de samenwerking met jonge amateurspelers, 16 tot 25 jaar,

0: die als koor onderdeel zijn van de voorstelling. Daarmee zet Smeetwerk nadrukkelijk in op talentontwikkeling en participatie. Ik een Held speelt op 6, 7 en 8 augustus op Vestingpark Bredevoort, op 13, 14 en 15 augustus bij Huis Landvoort in Mechelen en op 20, 21 en 22 augustus bij Kasteel Middachten in de Steeg. De aanvang is om 8:30. Meer informatie en kaartverkoop is te vinden via www.smeetwerk.nl/kaartverkoop.
1: Radio Ideaal. Heb je een tip voor onze redactie? Mail dan naar redactie@radioideaal.nl.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Twee vertragingen in de regio, te beginnen op de A50, Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Ewijk en Renkum staat 6 kilometer file met een kwartier vertraging. En op de A325, Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen Elden en knooppunt Velperbroek 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Popplaten, concertfoto's van fotograaf Geert de Groot zijn deze zomer te zien in de Almense Kerk. Tijdens de zomermaanden juni, juli en augustus. Zijn liefde voor beeld gaat hand in hand met een andere grote passie: muziek. De afgelopen jaren heeft hij een grote verzameling concertfoto's bij elkaar gefotografeerd, onder andere als fotograaf bij Huntenpop in Ulft en voor deze expositie in de kerk van Almen afgedrukt. Tussen de concertfoto's door krijgt de bezoeker ook een andere kant van de Groots werk te zien. Een selectie van zijn verstilde landschapsfoto's vormt een voorproefje van zijn binnenkort te verschijnen fotoboek Composities in de Groot. De tentoonstelling Popplaten is te zien in de Almense Kerk tot en met 29 augustus, 7 dagen in de week. De openingstijden zijn te vinden op de website van Museum Staal.
0: Radio Ideaal. Organiseer jezelf een evenement of activiteit? Stuur jouw agendabericht naar redactie@radioideaal.nl.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
2: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
1: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
3: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras. Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
4: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronckhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronckhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.

Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Arrestatieteams hebben vannacht in huizen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar invallen gedaan in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten aangehouden van 16 tot

0: gewond geraakt. De aanvallen waren gericht tegen een pro-Iraanse militie. Waarschijnlijk was het een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. Iran vuurde ook raketten af op een Amerikaanse basis in Jordanië. Die zouden allemaal zijn onderschept. Een onderhoudstak van KLM staat onder verscherpt toezicht van de inspectie. Dat bevestigt de maatschappij na een bericht in de Volkskrant. De dochteronderneming doet klein onderhoud aan vliegtuigen, zoals het repareren van krassen en deuken. De divisie zou niet voldoen aan de eisen dat dit sneller moet worden afgehandeld en geregistreerd. KLM benadrukt dat de veiligheid niet in het geding is en ook niet is geweest. De vader van een van de slachtoffers van de Utrechtse tramaanslag is overleden. René Verschuur verloor in 2019 zijn dochter Roos, die door tramschutter Gökmen T. werd doodgeschoten. Verschuur was daarna veel in de media te zien, met name rond het strafproces tegen Gökmen T. Ook vond hij dat de aanslag had kunnen worden voorkomen. Hij streed voor erkenning daarvoor. In 2021 bleek uit onderzoek van de inspectie dat de politie en het OM inderdaad meer hadden kunnen doen om het risico op een aanslag te verkleinen. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Morgen meer wind, iets minder warm en in het zuidoosten kans op een bui. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio heb je vertraging op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar doe je er 10 minuten langer over. Een oponthoud door wegwerkzaamheden op de A50 Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Ewijk en Renkum staat 8 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot slot de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen Elden en knooppunt Velperbroek duurt er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Hemu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van

0: samen.
1: Ben jij 18 jaar of ouder en wil je ook of weer gaan voetballen in een enthousiast dames- of herenteam? Kom dan naar ZZC20 in Zelhem. Of je nu lekker recreatief wilt spelen of fanatiek de competitie in wil, bij ons is plek voor iedereen. Je traint op 2 doordeweekse avonden en wedstrijden zijn voor de dames op zaterdag en voor de heren op zaterdag of zondag. Gezelligheid en sportiviteit gaan bij ons hand in hand. Meer weten of een keer meetrainen? Kijk op zzc20.nl en maak kennis met de leukste voetbalvereniging.

De dame Jackie Graham en Set Me Free. Dat zei je net al, lieve zuur erop. Kun je niet die jingle weer gezellig draaien van de meiden of van Django Wagner? Het is bijna weekend. Nou, dat doen we toch altijd op vrijdag? Gaan we toch niet op woensdag doen? Ja, we zitten in het midden van de week, dat klopt. We zitten dichter bij het weekend, maar ja, dan kan ik net zo goed dinsdag, had ik gisteren ook kunnen doen. Ik bedoel, dat doen we altijd op vrijdag. Ik vind op vrijdag staan we met één been in het weekend. We zitten nu wel in het midden van de week, dus het komt inderdaad wel dichterbij. Beste mensen, en fijn dat je erbij bent, maar beste mensen, het gaat heel heet worden vandaag. Ik heb begrepen dat we vandaag ons gemak een beetje moeten houden. 33, 34 graden. Nou goed, daar hoort een zomers plaatje bij. Dat gaan we nu doen.

0: Anita Ward aan de Ring My Bell. Nou, dat hoef je niet te doen, want ik doe op dit moment niet open. We hadden daar nog voor zitten de Spik Splinter Nieuwe van Yves Berendsen. Ook een keer leuk om deze weer te doen. Misschien is het tijd. Nou, nog niet voor mij. En we hadden La Camisa Negra. En dat was zomers plaatje van Juanes. Ik zal straks eens even kijken of we nog wat zomers kunnen doen.
1: De muziekservice. Tijdens en na de koffiepauze, de drijfveer van de dag.

formatie De Dijk en Mag het licht uit. Nou, er mag gerust een TL'tje of een lampje uit, want ja, met daglicht is dat nog niet zo'n probleem. We gaan weer even naar wat voeding toe, want wat gebeurt er met je lichaam als je iedere dag 1 avocado eet? Nou, let op. Je hart die krijgt gezondere vetten. Je spieren herstellen beter. Je blijft langer verzadigd. En je neemt vitamines beter op. Zijn er nadelen? Nou goed, er is een nadeeltje, want een avocado levert ongeveer 250 calorieën. Dat maakt hem niet ongezond, maar wel energierijk. En houd daar rekening mee als je probeert af te vallen. Conclusie is, dagelijks een avocado eten ondersteunt je hart. Levert veel kalium voor je spieren en helpt je langer verzadigd te blijven. Voor de meeste mensen past 1 avocado prima binnen een gezond voedingspatroon.

0: college van burgemeester en wethouders schriftelijke vragen gesteld over de uitvoering van het landelijke vuurwerkverbod. De partij wil dat inwoners, ondernemers en verenigingen ruim voor de jaarwisseling duidelijkheid krijgen over de lokale aanpak. Volgens Lochem Groen moet er geen lokale uitzonderingen komen, omdat het verbod bedoeld is om de veiligheid tijdens de jaarwisseling te verbeteren en hulpverleners te ontlasten. Burgemeesters kunnen onder voorwaarden ontheffingen verlenen aan lokale verenigingen. De gemeente Lochem heeft laten weten dat er in september duidelijkheid komt over hoe de gemeente met het verbod omgaat. Een 46-jarige man uit Doetinchem is veroordeeld voor het afsteken van een illegale zelfgemaakte vuurwerkbom bij de flat waar hij woonde. De explosie in november 2025 beschadigde 7 woningen en 3 auto's en veroorzaakte veel onrust onder bewoners. De rechtbank legt hem een gevangenisstraf van 400 dagen op, waarvan 325 dagen voorwaardelijk. Een taakstraf van 240 uur en verplicht hem de schade van 2 buurtbewoners te vergoeden. Omdat hij het onvoorwaardelijke deel van zijn straf al in voorarrest heeft uitgezeten, hoeft hij niet opnieuw de gevangenis in. Tijdens een proeftijd van 3 jaar moet de man zich aan bijzondere voorwaarden houden. Waaronder een contactverbod met personen die volgens de rechtbank een negatieve invloed op hem hebben. Honderden boeren hebben maandagavond een protestactie gehouden op verschillende plekken in de Achterhoek. Zo hebben boeren tussen Vierakker en Zutphen met trekkers de tekst "Onze maat is vol" geschreven en werd in Borculo een brandbrief aan de gemeenteraad aangeboden. Volgens de actievoerders zijn de plannen niet uitvoerbaar en brengen ze de toekomst van veel agrarische bedrijven in gevaar. Loco-burgemeester Joost Oldhof van Berkeland toonde begrip voor de zorgen, maar gaf aan dat de invloed van de gemeente op het landelijk beleid beperkt is. Voorlopig blijven de acties publieksvriendelijk, maar de organisatoren sluiten hardere acties niet uit als het kabinet de stikstofplannen niet aanpast. Of er in de Achterhoek meer protesten volgen, is nog niet bekend. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
1: Het weer in de regio.
2: Vandaag wordt het een zonnige en ook warme dag. De temperatuur loopt vanmorgen ook snel op en rond de middag is al 30 graden bereikt. Vanmiddag wordt het dan ook in Gelderland overal tropisch warm met 33 tot lokaal 35 graden in de Achterhoek. De wind erbij is zwak tot matig uit zuid tot zuidwestelijke richtingen. Vanavond is het eerst nog lange tijd warm. Komen nacht is het ook niet koud en liggen de minima net onder de 20 graden. En morgen dan wordt ook een tropische dag, maar niet meer zo warm als vandaag. De zon die schijnt de dag door met alleen wat sluierbewolking en in de middag ook wel wat stapelwolken. Maar het blijft in ieder geval ook donderdag droog met temperaturen van 30 tot 32 graden. De wind die gaat in de loop van de dag de andere hoek opzoeken. Gaat matig waaien uit west tot zuidwestelijke richtingen. Vrijdag hebben we te maken met ook wel flink wat zon. Maar zijn er ook wel wat wolkenvelden. In de ochtend is het nog droog, maar in de middag kan plaatselijk een klein beetje regen vallen. Maar op veel plekken blijft het ook droog. De wind die waait tussen west- en noordwestelijke richtingen. En dan wordt het 27 tot 28 graden. In het weekend is het op zaterdag nog flink wat zonnig. Al zijn er ook wel wat wolkenvelden. Maar de wind die zwakt tot hooguit matig uit noordelijke richtingen. En dan wordt het 26 graden. Maar zondag is de wind wat doorgedraaid naar noordoostelijke richtingen. En dan wordt het weer wat warmer met 27 tot 28 graden. Maar na het weekend op maandag nog een warme dag, tropische dag nog lokaal in de Achterhoek. En daarna wordt het allemaal wat minder warm met temperaturen van rond de 25 graden. Maar maandagavond, dan is er ook al een kans op een enkele bui.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een file op de A50 Os richting Arnhem tussen Ewijk en Renkum. 7 kilometer, 15 minuten. Door wegwerkzaamheden is één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ja, toch nog even iets uit de jaren 60 opgenomen in de lijst. Wel, de valreep 1969, de Jackson 5 en I Want You Back. We gaan even naar een nieuwsfeitje toe, wat ik er weer even uit heb gevist. En ja, de laatste tijd is het allemaal weer raak, hè? Al die terreurdaden weer en die aanslagen en dan dit schietpartij hier, schietpartij daar. Ja, en ook die mesaanvallen. Ik heb er weer eentje hoor. Want in Parijs, daar zijn 3 vrouwen van 19, 24 en 36 jaar gewond geraakt bij een mesaanval. 2 van hen die zijn zwaar gewond, maar niet in levensgevaar. De vrouwen die werden in een ochtend met keukenmessen aangevallen door een man. De verdachte van 31 kon worden aangehouden. De aanval was in Port de Clichy. En dat is een wijk in het noorden van de Franse hoofdstad. In Parijs dus. Op beelden op X is te zien hoe een man rondrent met 2 messen. De verdachte werd kort na het incident in de wijk aangehouden. Hij kon worden overmeesterd door een politieagent die op dat moment niet aan het werk was. Bij zijn aanhouding riep de man dat hij in opdracht van Allah had gehandeld.

Jorde achtereenvolgens muziek van Sophie Ellis Baxter met Murder on the Dance Floor. Die ene mooie vrouw van Django Wagner. En zojuist uit de top 40, de nieuwe van Alex Wowen. En die heet Passenger. Goed, we gaan even een pauze houden tot aan 11. En dat ga ik in ieder geval doen met een glaasje fris, denk ik. Ja, koffie heb ik één gehad, dat is meer dan genoeg. We gaan een beetje aan de fris drank, maar dat zal wel aan het weer liggen, denk ik. We spreken elkaar zo meteen weer dus. We gaan nu eerst terug naar Nicky Jam en Enrique Iglesias. Zomers. En dat mag ook vandaag, absoluut.

0: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
1: Schat, wat doen we met die wilde hagen?

0: Batica. De Batica transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar de gezelligste barbecue. Perfect voor buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Batica heeft koelkasten, barbecues en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garrison in Tolweg. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
1: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Terink vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Terink aan het juiste adres. Kijk op garageterink.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Terink.
2: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem. Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal. We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
3: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
4: Of zo.
5: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
2: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De natuurbranden in Frankrijk en Spanje hebben zich vannacht niet uitgebreid. In het Franse departement Gironde en bij de Spaanse hoofdstad Madrid zijn ze stabiel gebleven. En op andere plekken in Spanje zijn de branden geblust of onder controle. Alleen een bosbrand ten noorden van Valencia rukt ongecontroleerd op, schrijft een Spaanse krant. Daar is in 4 dagen al zo'n 10.000 hectare bos verwoest. De weersverwachting voor vandaag is ongunstig. Zo wordt het in de buurt van Bordeaux 38 tot 41 graden en het blijft droog. In huizen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen geweest in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt, omdat hij aanhanger was van IS. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en een begeleider zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. In een nationaal park in het zuiden van Kenia zijn 15 olifanten door een nog onbekende oorzaak doodgegaan. In een laboratorium van de Universiteit van Nairobi wordt bekeken of de dieren zijn vergiftigd of dat ze zijn overleden door vervuilende stoffen in het park. De olifanten vertoonden vlak voordat ze doodgingen verlammingsverschijnselen. In het park leven 2700 olifanten. De populatie neemt de laatste jaren weer toe, wat ook leidt tot conflicten met boeren, omdat de olifanten schade aanrichten op landbouwgrond. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Morgen meer wind, iets minder warm en in het zuidoosten kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
6: Verkeersinformatie.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzamer dan gebruikelijk door de Duitse grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem. Vanaf Zevenaar een kwartier extra. En natuurlijk file op de A50 Os-Arnhem voor Renkum een kwartier. Daar wordt een voegovergang gerepareerd, waardoor je een kwartier in de file staat vanaf knooppunt Ewijk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer

0: van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
1: En dat maakt het verschil in het veld.
0: Meer weten? Kijk op lnbvoorde.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij LNB Voorde moet zijn.
2: Beleef een mooie voetbalmiddag bij ZTT20 en zie de superboeren in actie op zaterdag 1 augustus. Dan speelt de Graafschap tegen Excelsior bij ZTT20 in Zelhem. Doe mee met de verloting en maak kans op een seizoenskaart en een shirt van de Graafschap. Er is genoeg eten en drinken, zodat het een gezellige middag wordt. De toegangsprijs is 6 euro en de poorten gaan open om 11 uur. Graag tot ziens bij ZTT20 op zaterdag 1 augustus... voor de oefenwedstrijd De Graafschap tegen Excelsior... op Sportpark de Pluimerskamp in Zelhem.
3: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van

0: aflevering. Ons Haley team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Haley, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek Haley.nl en start samen.
1: De Covic, ook voor loonwerk. Voor het zaaien en bemesten van het gewas tot het maaien en persen van grote balen. Het totaal loonwerkpakket en ook deskundig advies. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.

Zeven jaar geleden kwam die uit Shepherd and the Die Young. Wij zijn er weer. We zijn uit de keuken weer. Onmiddellijk hier weer op de stoel gevlogen. En wij zijn Radio Ideaal. Wij zijn de muziekservice. En wij draaien de fijne mix van muziek elke ochtend hier op dit station tussen 10 en 12. Nederlandstalig nu. Ik ga me opdragen, want ik, tijd geleden was ik weer bij de tandarts. En bij mij zit een hele leuke, lieve tandartsassistente. Ja, ik mag er niet te veel over zeggen, want haar vader, die ken ik nog beter. Dat was voorheen altijd mijn ploegchef bij de brandweer. Maar ga toch voor haar draaien, want het is wel zo. Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistente. Dat klopt toch, JC?

0: Je hoorde de formatie Ace of Base met Always Have and Always Will. 10cc uit de jaren 70 met de Wall Street Shuffle en juist die grote hit uit de jaren 80. André Hazes en Ik Meen Het. We gaan nou even naar een waarschuwing van artsen. Want de artsen die waarschuwen namelijk dat toiletproblemen dat zijn tekenen dat je lichaam achteruit gaat. Onderzoekers van een universiteit in Amerika die hebben ontdekt dat langdurige moeilijkheden met de stoelgang een mogelijke indicatie zijn van mentale achteruitgang. Ja, het onderzoek, gepresenteerd tijdens een internationale bijeenkomst van Alzheimer-onderzoekers in Amsterdam, suggereert dat het niet kunnen ontlasten gedurende 3 dagen of langer kan wijzen op de cognitieve problemen. Ja, ik weet het niet hoor, maar ik denk er ook wel aan dat je stoelgang ook goed kan gaan als je bijvoorbeeld ook wel het ligt aan het eten eigenlijk. Want als je met uien of zoiets eet, volgens mij is je stoelgang dan behoorlijk goed. Dus als je dan 3 dagen lang geen eieren eet of wekenlang geen eieren eet, ik weet het niet. Ik moet daar eens over nadenken. Ik weet het niet.
1: Ja.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file op de A50 Os Arnhem tussen knooppunt Ewijk en Renkum. 15 minuten en ongeveer 9 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ja, de oplettende luisteraars die hebben natuurlijk al gemerkt. Die dachten van, hey, waar is de verjaardagskalender gebleven? Nou, we hadden het een keertje omgedraaid. We hadden in deel 1 ons nieuwsfeitje. Ik dacht, dan doen we nu de verjaardagslijst. Ja, want echt waar, we zijn hem natuurlijk echt niet vergeten. Natuurlijk, hier is die enige echte. Ja. Maar we zijn heel snel klaar. Gaat niet lang duren, nee, want ik zie er maar 2 in de lijst staan. Daar zijn we heel snel doorheen, beste mensen. Want vandaag is jarig de Spaans autocoureur Fernando Alonso. En die viert zijn 45e verjaardag. En ik zie er nog... we hebben er nog eentje meer. Sorry. Ja, we hebben er nog eentje meer. Namelijk Vanya Morris. Die is van de Amerikaanse R&B band Boyz II Men. Hij wordt 53 jaar. En dan als laatste in de lijst, Nederlands acteur Hidde Maas. En die heeft een heel bekend gezicht. Ga maar eens kijken op Google, Hidde Maas. Hij wordt vandaag 82 jaar. Nou, ik zeg dan weer op deze fijne woensdag van harte gefeliciteerd.

Ja, een vrolijke meediner, een vrolijke meezinger. Deze van John de Bever met Laat ons dansen. Vind ik nog een beetje vroeg, daar wachten we nog even mee. Ed Sheeran, ja, een joekel van een hit was het een kleine 5 jaar geleden. The Bad Habits en Alphaville. Een van mijn grote favoriete platen uit de jaren 80. Mooi dit, The Forever Young.

Ja, ik zie dat wij weer plaats gaan maken voor de verdere programmering hier op Radio Ideaal. Ik zeg voor jullie in ieder geval een fijne dag gewenst met de hitte. Hou het lekker koel en probeer het koel te houden. En je weet het, niet te veel inspanning. En we spreken elkaar morgen vroeg weer op donderdag.

0: EWU, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons EWU team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. EWU, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewu.nl en start samen. Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keuze uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weer.
1: Kas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink-installatie. Want Gotink-installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De brand afgelopen nacht in een zorgcentrum voor jongeren

Beekbergen is mogelijk aangestoken, zegt de politie, die een minderjarige bewoner van het centrum heeft aangehouden. Bij de brand raakte een andere bewoner zwaar gewond. Een deel van het zorgcentrum is ingestort. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd en ze kunnen nog niet terug, omdat deeltjes die in de buurt van het gebouw terechtkwamen worden onderzocht op asbest. In Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen gedaan in

0: zijn nog niet uit, maar sinds gisteravond wel voor een groot deel onder controle. De Franse DJ Kavinsky is overleden. De producer en artiest werd gisteren doodgevonden in zijn huis in Parijs. De politie onderzoekt zijn dood. Kavinsky is de artiestennaam van Vincent Belloger. In 2010 kwam zijn album Night Call uit, waarvan het gelijknamige nummer te horen was in de film Drive met Ryan Gosling. 2 jaar geleden bracht de DJ het nummer opnieuw uit met de zangeres Angèle en traden ze samen op tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs. Ook zijn nummers van de Franse DJ gebruikt in videogames. Kavinsky was 50 jaar. ABBA heeft gelijk gekregen in een zaak tegen de carnavalsgroep De Kapotte Kachels. Een parodie op het liedje Take a Chance on Me is terecht offline gehaald. ABBA wil niet dat er andere teksten op hun muziek worden gemaakt. Omdat De Kapotte Kachels een commercieel belang hebben bij het liedje Dikke Pens, geeft de rechter de groep uit Zweden gelijk. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: Hemu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verre

0: samen.
1: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlight. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder. Ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
3: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
4: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

0: dansen door de betoverende sfeer van de historische binnenstad van Zutphen. Samen met een stadsgids wandelen deelnemers door schilderachtige straatjes en langs eeuwenoude panden, terwijl de verhalen over de rijke middeleeuwse geschiedenis tot leven komen. Ontdek verborgen plekken, bijzondere verhalen en geniet na afloop van een drankje in het sfeervolle centrum. De drukte in de stad is 's avonds voorbij en tijdens de wandeling vertelt de gids over het leven in de middeleeuwen, de armoede en de rijkdom en andere mooie verhalen. De wandeling gaat langs stadspaleizen, de enorme Walburgerskerk, de Schelpenkoepel, een hofje en gezellige straatjes met eeuwenoude panden. De zomeravondwandeling met gids op woensdag, donderdag en vrijdagavond vertrekt voor de Walburgerskerk op het Schravenhof. De wandeling begint om 7 uur en duurt ongeveer 1,5 uur. De zomeravondwandelingen worden enkel aangeboden in het Nederlands. Het maximaal aantal personen is 15. Informatie over reserveren kan via de reserveringsmodule van de VVV Zutphen. Tijdig reserveren wordt aangeraden.
1: Radio Ideaal.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Arnhem naar de grens vanwege de grenscontroles. Ongeveer 15 minuten nu. En ook op de A50 vanuit Os naar Arnhem nog file tussen Ewijk en Renkum. 20 minuten. Door werkzaamheden heb je er één rijstrook minder. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Van dinsdag 4 tot en met vrijdag 7 augustus staat Laren Gelderland opnieuw in het teken van de fietsvierdaagse De Achterhoek. Vier dagen lang ontdekken honderden fietsers de afwisselende natuur, sfeervolle dorpen en karakteristieke landschappen van De Achterhoek en Salland. Deelnemers kunnen iedere dag kiezen uit routes van ongeveer 30, 45 of 60 kilometer. De zorgvuldig uitgezette tochten voeren langs kronkelende landweggetjes, bossen, historische boerderijen en uitgestrekte weilanden. De organisatie stelt elk jaar nieuwe routes samen, zodat zowel vaste deelnemers als nieuwkomers steeds weer nieuwe plekken in de regio ontdekken. De fietsvierdaagse is geschikt voor jong en oud. Speciaal voor gezinnen met kinderen is er op woensdag 5 augustus een kinderroute van ongeveer 15 kilometer. Terug op het terrein zijn er nog een aantal leuke verrassingen voor de jonge deelnemers. Wie juist wat meer uitdaging zoekt, kan op donderdag kiezen voor een extra lus van 20 kilometer bij de 60 kilometer route. De routes zijn duidelijk bewegwijzerd en daarnaast beschikbaar als GPX-bestand voor gebruik op fietsnavigatie. De 80 kilometer route is uitsluitend als GPX-route beschikbaar. Op het start- en finishterrein aan de Verwoldseweg is voldoende gratis parkeergelegenheid. Daarnaast is er een bewaakte fietsenstalling waar deelnemers 's nachts hun fiets of scootmobiel veilig kunnen stallen en indien nodig kunnen opladen. Vooraf inschrijven kan via de website www.fietsvierdaagseachterhoek.nl. Daarnaast is het mogelijk om op zondag 2 en maandag 3 augustus tussen 10 en 4 uur in te schrijven bij de stand bij Langenburg in Laren. Tijdens de fietsvierdaagse kunnen deelnemers zich eveneens dagelijks aanmelden op het stad- en finishterrein aan de Verwoldseweg.
0: Radio Ideaal.

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
2: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
3: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Tijd maar wet.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het Brabantse Engelen is vanmorgen een auto in het water gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is met de bekladdingen tegen een AZC van afgelopen weekend. Duikers onderzochten de auto, maar er zat niemand in. De politie zegt dat de auto bij de eigenaar is weggehaald. Afgelopen weekend werden huizen en auto's in Engelen beklad met scheldwoorden en teksten tegen de komst van een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers. De mensen bij wie dit gebeurde zijn niet tegen die opvang. De Duitse autofabrikant BMW gaat reorganiseren. BMW wil er zelf niets over zeggen, maar het persbureau DPA heeft van bronnen gehoord dat er wereldwijd 8000 banen verdwijnen, waarvan meer dan de helft in Duitsland. Het zou nodig zijn om het bedrijf winstgevender te maken. Door de concurrentie uit China en de Amerikaanse importheffingen gaat het al langer niet goed met de Duitse auto-industrie. Eerder werd al bekend dat er tienduizenden banen verdwijnen bij Volkswagen, Mercedes, Audi en Porsche. In Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen geweest in huizen in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt, omdat hij aanhanger was van IS. In Groningen melden verhuurders veel nepadvertenties. Die verschijnen op sociale media als Facebook en TikTok. Wie een aangeboden huurhuis wil bezichtigen, moet eerst betalen. Mensen die daarop ingaan, zijn hun geld kwijt. Vooral in de zomervakantie is een piek te zien, omdat veel afgestudeerden dan van huis wisselen. De Braziliaanse voetballer Victor Gabriel is maximaal een half jaar geschorst. Hij brak vorige week een scheenbeen van een tegenstander bij een tackle. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof voor Sport is de schorsing van Gabriel pas voorbij als een tegenstander weer kan spelen, behalve als dat langer duurt dan een half jaar. Het weer: zonnig, 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en het oosten, bij weinig wind. Morgen eerst zonnig, maar in de middag komen er wolken en dan wordt het 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
6: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens bij Zevenaar een kwartier vertraging. A50 van Os naar Arnhem. Tussen Ewijk en Renkum doe je er 20 minuten langer over. En dat komt door werkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, wat zie ik hier? Boldiek.nl

0: Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
1: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak

0: Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
2: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
3: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en

0: Week kunstbiennale georganiseerd. Langs het stroomgebied van de Baakse Beek en de Veengoot verschijnen op 11 plekken moderne kunstwerken van kunstenaars uit de regio. Veel van deze werken zijn gemaakt van natuurlijke materialen en gaan over één thema dat steeds urgenter wordt: klimaatverandering. Bij elk kunstwerk hoort ook een gedicht van de kunstenaar, in het Nederlands en vertaald in het Achterhoeks. Daardoor kijk je niet alleen naar een monumentaal beeld, maar sta je ook even stil bij het landschap waarin je staat en bij wat er in dat landschap verandert. De organisatoren willen bezoekers het gebied echt laten beleven. Daarom hebben ze een fietsroute van ongeveer 30 kilometer gemaakt die alle kunstwerken met elkaar verbindt. Je fietst door het prachtige coulissenlandschap van de Achterhoek langs landgoederen, beken, bossen en water. Bij elk kunstwerk staat bovendien een bord van Waterschap Rijn en IJssel of van Staatsbosbeheer met uitleg over het landschap van nu en hoe het zich in de toekomst kan ontwikkelen. Voor wie de route wil fietsen en meer wil weten over de kunstenaars, is er een routeboekje gemaakt met interviews en achtergrondverhalen. Het boekje is verkrijgbaar bij de VVV's in de regio en bij diverse verkooppunten langs de route.
1: Radio Ideaal

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door wegwerkzaamheden viel op de A50 Os-Arnhem tussen Ewijk en Renkum. 7 kilometer, 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot en met eind augustus presenteert het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten de bijzondere expositie Over Leven in de Marktkamer. De tentoonstelling vertelt het aangrijpende verhaal van Aaltenaar Jan Tolkamp, die als dwangarbeider diverse concentratiekampen overleefde. Zijn memoires zijn door kunstenares Marijke van Dijk vertaald naar een uniek kunstproject. Jan Tolkamp werd op 30 januari 1944 opgepakt tijdens de razzia op de kerken in Aalten. Hij overleefde kamp Amersfoort en de verschrikkingen in Nazi-Duitsland, waaronder de kampen Husum, Swezing, Neuengamme en Ravensbrück. Op latere leeftijd voerde hij intensieve gesprekken over deze sporen uit het verleden met Marijke van Dijk. De gesprekken en de indrukwekkende memoires van Tolkamp leidden in 2010 tot een handgedrukte, gelimiteerde editie van het kunstboek Over Leven. De expositie toont dit kunstboek, waarvan een exemplaar door de familie aan het museum is geschonken, samen met de originele kunstwerken en de rauwe persoonlijke teksten van Tolkamp. Zoals Van Dijk het omschrijft, het is zijn verhaal, uniek maar ook weer niet, want er zijn veel te veel van dit soort verhalen. Het lijden mag niet vergeten worden. Meer informatie over openingstijden en tickets van het Onderduikmuseum is te vinden op www.onderduikmuseum.nl.
0: Radio Ideaal.

0: buurvrouw.
1: Hey, buurman.
0: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
1: Dank je. Mooi, hè? Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
2: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
3: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar 15 euro. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het dodental na de aardbeving in Japan is gestegen naar 18. Dat aantal zal vrijwel

zeker nog oplopen. Na de zware aardbeving van gisteren liggen nog mensen onder het puin. Premier Takeuchi spreekt van een race tegen de klok om mensen daar nog levend onder vandaan te halen. In het aardbevingsgebied zitten vele tienduizenden mensen zonder stroom. Delen van bruggen en fabrieken zijn ingestort, net als huizen, kantoorpanden en ook een winkelcentrum. De Duitse autofabrikant BMW gaat reorganiseren. BMW wil er zelf niks over zeggen, maar het persbureau DP

0: Frankrijk om daar te helpen met het bestrijden van de bosbranden. Ook worden waterbevoorradingstrucks gestuurd, zegt de Belgische defensieminister Franken. In Spanje mogen duizenden mensen inmiddels terug naar huis. Volgens de hulpdiensten zijn er afgelopen nacht geen nieuwe brandhaarden ontstaan. In Griekenland is een grote brand uitgebroken op het eiland Paros. Het vuur woedt daar op een vuilstortplaats. 10 dorpen in de omgeving zijn geëvacueerd. De Ierse muzikant en acteur Glenn Hansard is overleden. Hij kwam op het leven bij een motorongeluk in de Ierse hoofdstad Dublin. Hansard speelde een van de hoofdrollen in de muziekfilm The Commitments uit 1991. Daarna formeerde hij zijn band The Frames. In 2008 won Hansard een Oscar voor zijn nummer Falling Slowly uit de film Once, waarin hij samen met de Tsjechische zangeres Markéta Irglova zong en acteerde. Glenn Hansard was 56. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Er staat weinig wind. Morgen begint zonnig, maar in de middag komen er wolken. Dan wordt het 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Covic, ook voor afvalcontainers. Bestel nu snel je afvalcontainer in onze webshop. Van 3 tot 40 kuub, gebracht en weer opgehaald. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
2: Mijn koeien drinken meer dan ik? Dat zegt wat. Daarom heb ik Verhey uit Toldijk laten komen.
3: Voor een extra waterbron- en pompinstallatie?
2: Ja.
3: En? Werkt het?
2: De koeien zijn tevreden.
3: En jij?
2: Ook. Behalve dat ik nu ook zo'n handige jongen wil zijn.
4: Verhey Toldijk. Voor bronboringen, installatiewerk, elektra en watertechniek. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Ben jij wel een handige jongen?
5: Of dame?
4: Verhey Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheytoldijk.nl.
6: Ben je tussen de 7 en 19 jaar en lijkt het je leuk om te voetballen in een gezellig team? Kom dan voetballen bij ZZC20 in Zelhem. Jeugdvoetbal is bij ons belangrijk en het plezier staat voorop. Onze trainers zorgen ervoor dat je je snel thuis voelt en steeds beter wordt. Of je nu al ervaring hebt of nog nooit tegen een bal hebt getrapt, je bent van harte welkom. Einde grote vakantie starten we weer. Doe je mee? ZZC20, daar hoor jij bij.
7: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
8: LNB Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
9: En dat maakt het verschil in het veld.
8: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij LNB Vorden moet zijn.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot en met eind augustus presenteert het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten de bijzondere expositie Over Leven in de Marktkamer. De tentoonstelling vertelt het aangrijpende verhaal van Aaltenaar Jan Tolkamp, die als dwangarbeider diverse concentratiekampen overleefde. Zijn memoires zijn door kunstenares Marijke van Dijk vertaald naar een uniek kunstproject. Jan Tolkamp werd op 30 januari 1944 opgepakt.

0: tijdens de razzia op de kerken in Aalten. Hij overleefde kamp Amersfoort en de verschrikkingen in Nazi-Duitsland, waaronder de kampen Husum, Swesing, Neuengamme en Ravensbrück. Op latere leeftijd voerde hij intensieve gesprekken over deze sporen uit het verleden met Marijke van Dijk. De gesprekken en de indrukwekkende memoires van Tolkamp leidden in 2010 tot een handgedrukte gelimiteerde editie van het kunstboek Over Leven. De expositie toont dit kunstboek, waarvan een exemplaar door de familie aan het museum is geschonken, samen met de originele kunstwerken en de rauwe persoonlijke teksten van Tolkamp. Zoals Van Dijk het omschrijft, het is zijn verhaal, uniek maar ook weer niet, want er zijn veel te veel van dit soort verhalen. Het lijden mag niet vergeten worden. Meer informatie over openingstijden en tickets van het Onderduikmuseum is te vinden op www.onderduikmuseum.nl.
1: Radio Ideaal.

0: jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Een 18-jarige vrouw is afgelopen nacht zwaar gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de Slakweg in Gaanderen. Door nog onbekende oorzaak raakte de auto daar van de weg. De auto reed de lantaarnpaal omver en botste vervolgens frontaal tegen een boom. De auto vloog daarna in brand. Politie, ambulance en brandweer kwamen met spoed ter plaatse. Agenten sloegen een ruit van de brandende auto in en wisten het slachtoffer uit haar auto te redden voordat de brand zich verder kon uitbreiden. De vrouw is zwaargewond in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De auto brandde grotendeels uit en is later afgesleept. De gemeente Doetinchem heeft bij de beschadigde lantaarnpaal een waarschuwingsbord geplaatst. De oorzaak van het ongeluk wordt nu onderzocht. In het bos tussen Zeddam en Serenberg is een klein brandje ontstaan door een kampvuur waarop worstjes waren gebakken. Een hardloopster ontdekte het vuur, trapte het grotendeels zelf uit en schakelde de brandweer in, die de brand volledig bluste. Eerder werd in een naastgelegen bos ook al iemand betrapt op het maken van een kampvuur. Of het om dezelfde persoon gaat, is niet bekend. De brandweer waarschuwt opnieuw voor de gevaren van kampvuren in het bos, vooral tijdens aanhoudende droogte. De Oranje Vereniging, Doesburg en Oranje, heeft een ernstig tekort aan actieve bestuursleden. De vereniging, die sinds 1910 bestaat, heeft nog maar 4 bestuursleden. Zonder nieuwe vrijwilligers moet de vereniging uiteindelijk slapend worden gemaakt om de historie te behouden. Naast de organisatie van Koningsdag verzorgt de vereniging het hele jaar door activiteiten zoals het Oranje Concert, Oudermiddagen en een Oranjeborrel voor gedecoreerden. Het vinden van nieuwe vrijwilligers is lastig door tijdgebrek, strenge vergunningseisen en een tekort aan geschikte locaties. Voor volgend jaar gaat Koningsdag nog gewoon door, maar na de zomervakantie start de vereniging opnieuw een wervingsactie. Geïnteresseerden kunnen vrijblijvend kennis maken of een specifieke taak op zich nemen. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: Lekkerste patat en snacks komen uit de snackwagen van Vleesboerderij Garretsen. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of verjaardag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
1: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begint het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem. Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.
2: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
3: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Kies Stijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
4: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
5: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overalls en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.
6: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.

0: Beugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlander die gisteren omkwam bij een bootongeluk in Brazilië is een man van 25 uit Overijssel. De familie van de man uit Rijssen-Holten krijgt hulp van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De boot waar de man op zat zou zijn gekapseisd tijdens een tocht bij watervallen op de grens met Argentinië. Aan boord waren volgens Braziliaanse media 2 bemanningsleden en 6 Nederlandse toeristen, een gezin met 2 dochters en hun vrienden. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. België stuurt brandweerwagens naar Frankrijk om daar te helpen met het bestrijden van de bosbranden. Ook worden waterbevoorradingstrucks gestuurd. In Spanje mogen duizenden mensen inmiddels terug naar huis. Volgens hulpdiensten zijn afgelopen nacht geen nieuwe brandhaarden ontstaan. In Griekenland is een grote brand uitgebroken op het eiland Paros. Het vuur woedt daar op een vuilstortplaats. 10 dorpen in de omgeving zijn ontruimd. Het officiële dodental na de aardbeving in Japan is opgelopen tot 18. Waarschijnlijk loopt het nog op, omdat er nog mensen onder het puin liggen. In het rampgebied zitten 10.000 mensen zonder stroom en zijn delen van bruggen en fabrieken ingestort. Er wordt geprobeerd om zo snel mogelijk medicijnen, voedsel en water naar het getroffen gebied te brengen. Door een reorganisatie bij BMW verdwijnen wereldwijd mogelijk 8.000 banen. Meer dan de helft daarvan zou in Duitsland zijn, meldt het Duitse persbureau DPA. De maatregelen zouden nodig zijn om het automerk winstgevender te maken. BMW wil er zelf niets over kwijt. Muzikant en acteur Glenn Hansard is overleden. Hij kwam om bij een motorongeluk in de Ierse hoofdstad Dublin. Hansard won in 2008 een Oscar voor het nummer Falling Slowly uit de film Once, waarin hij de hoofdrol speelde. Glenn Hansard was 56. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het lang warm en koelt het af tot een graad of 19. Morgen begint zonnig, maar in de middag komen er wolken. Het is dan een paar graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje voor één meisje.
4: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoeder Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.

0: In dat geval, Schoenmoorder Hermans.
1: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de achtergrond.

0: Groen past, heeft een koopje.
1: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
2: En dat maakt het verschil in het veld.
1: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
3: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
4: Schat, de oprit is echt bult en gat.
5: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Graafwerk.
4: Veldhuizen wie?
5: Groen en Graafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengraafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Graafwerk zijn.
4: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
6: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: In de Achterhoek zijn veel kastelen te vinden. Toch zijn er maar weinig van binnen te bekijken. Het souterrain van kasteel Hakvoort van Natuurmonumenten in Vorden kan wel worden bezocht. Een enthousiaste groep kasteelgidsen staat klaar voor een nieuw seizoen. Dwalen door de kelder. Tot en met 5 september kunnen geïnteresseerden op de meeste zaterdagmiddagen een kijkje nemen in de kelder van kasteel Hakvoort tussen 1 en 4 uur. Terwijl bezoekers op eigen tempo dwalen door de ruimtes in de kelder, ontdekt men er het verhaal van landgoed Hakvoort. Er zijn nog relicten uit de middeleeuwen en je krijgt een indruk hoe de laatste bewoners leefden. Geïnteresseerden dwalen door de verschillende ruimtes in de kelder van het kasteel. Hier is nog goed te zien waar het voor Hakvoort allemaal begon en hoe de laatste generatie hier leefde. Dikke muren, ronde gewelven, historisch aanrechtblad, eeuwenoude kruisgewelven en de gemarkeerde plek van de oorspronkelijke waterput. In een kleine nis ontdek je een anekdote over ridder Berend, een glimp naar het leven in de middeleeuwen. De kasteelgidsen verwelkomen geïnteresseerden graag op de zaterdagmiddagen tussen 1 en 4 uur. De kasteelgidsen geven desgewenst een toelichting of vertellen vermakelijke anekdotes. Een tijdlijn onthult het verhaal van Hakvoort.
0: Radio Ideaal

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronckhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronckhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
0: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het gaat financieel beter met de Nederlandse spoorwegen. De NS boekt het eerste halfjaar een winst van 25 miljoen euro. Volgens de spoorvervoerder komt het vooral doordat meer mensen de trein pakken. Hoeveel precies, zegt het bedrijf niet. Ook zijn er minder vertragingen, waardoor het bedrijf geen boetes heeft gekregen. Daarnaast mocht NS de ritprijzen verhogen. Sinds de coronacrisis ging het financieel niet goed met de NS. 5 jaar lang boekte het bedrijf verlies omdat er minder mensen met de trein gingen. De reddingsbrigade Egmond waarschuwt badgasten om uit de buurt te blijven van muien. Gisteren werden 3 zwemmers door het water meegesleurd. Ze konden worden gered, maar 1 van hen was er al slecht aan toe. Tientallen anderen zijn door de brigade gesommeerd om uit het water te komen. Een mui is een diepe geul tussen zandbanken waarin het water van het strand snel terugstroomt naar zee. Wie in zo'n stroom terechtkomt, kan zich het best laten meevoeren naar zee om iets verderop terug te zwemmen naar het strand. De 3 verdachten die vannacht zijn opgepakt in een terrorismeonderzoek hadden vooralsnog geen link met de aanslag op de Pride in Berlijn. Dat zegt het Openbaar Ministerie. De politie deed invallen in Eindhoven, Rotterdam en Alkmaar. Daarbij zijn 3 verdachten aangehouden van 16 tot 19 jaar oud. Het OM wil nog niet kwijt wat de verdenking is, alleen dat het om een onderzoek naar terrorisme gaat. Een van de verdachten is 3 jaar geleden ook al eens opgepakt, omdat hij een aanhanger was van IS. In de stationshal van Rotterdam Centraal heeft vanochtend een man in de lucht geschoten. Niemand raakte gewond. De schutter is een man van 26 uit Ridderkerk. Hij zit vast en wordt verhoord, zegt de politie. Ook wordt gekeken welke zorg de man nodig heeft. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het lang warm. Het koelt vannacht af tot een graad of 19. Morgen overdag eerst zonnig, maar in de middag komen er wolken en het is dan een paar graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS-journaal. Wow.

0: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
1: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
2: Of zo.
3: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
0: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak

0: volle openluchttheater van Lochem opnieuw het decor voor het Windstrekenfestival. Na eerdere edities pakt de organisatie dit jaar uit met een gevarieerd programma vol eerbetoon aan nationale en internationale grootheden. Met namen als Old Nace, A Fever en tribute acts van Coldplay en de Red Hot Chili Peppers belooft het een memorabele zomeravond te worden op het mooiste plekje van Lochem. Het Windstrekenfestival staat bekend om zijn ongedwongen sfeer en kwalitatieve live muziek. Dit jaar opent de Achterhoekse formatie Old Nace met het programma. De band, bestaande uit onder andere oudleden van Normaal, brengt de rauwe energie en herkenbare sound waar de regio zo van houdt. Naast de lokale helden brengt het festival een eerbetoon aan de wereldtop. Zo zorgt A-Fever voor een spectaculaire ABBA-beleving. Terwijl The Scientist de atmosferische stadionrock van Coldplay naar het intieme theater brengen. De line-up wordt gecompleteerd door Californicated, die met de funkrock van de Red Hot Chili Peppers de temperatuur in de Lochemse bossen verder zullen doen stijgen. Kaarten zijn uitsluitend verkrijgbaar via de officiële ticketshop van het theater.
1: Radio Ideaal.

0: jouw regio.
1: Ik ben Nicole van Londen. De sluiting van het Twentekanaal door aanhoudende droogte heeft grote gevolgen voor bedrijven en de binnenvaart. Veevoerproducent Four Farmers in Lochem kan geen grondstoffen meer per schip ontvangen en is daarom overgestapt op vrachtwagens. Dankzij extra voorraden en aangepaste logistiek verwacht het bedrijf geen leveringsproblemen voor klanten. De locatie in Lochem is wel ingericht op het afvoer van mengvoer per vrachtwagen, maar niet op de aanvoer van grote hoeveelheden grondstoffen met meer vrachtwagens. Er zijn tijdelijke losplekken gecreëerd, maar toch blijft vervoer over het water de voorkeur houden.

0: Volgens brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland kost de economische schade voor de regio naar schatting 125.000 tot 500.000 euro per dag. Bij een langdurige sluiting kan de schade oplopen tot miljoenen euro's. Bijna 90% van de zon verdwijnt achter de maan op 12 augustus door een zeldzame zonsverduistering. Sterrenwacht Phoenix in Lochem organiseert daarom een speciale kijkavond om deze bijzondere gebeurtenis samen te bekijken. De verduistering duurt van ongeveer 7:15 tot 9:00. Omdat de zon laag boven de horizon staat, wordt het merkbaar donkerder, maar niet volledig nachtelijk. Een zonsverduistering van deze omvang is in Nederland zeer uitzonderlijk. De volgende vergelijkbare momenten zijn pas in 2081 of 2090. Verschillende sterrenwachten in Nederland organiseren kijkplekken met telescopen en speciale eclipsbrillen. Doelman Hidde Jurjes, 32 jaar, heeft een contract voor 3 jaar getekend bij FC Volendam. De lichte Voordenaar was transfervrij na zijn vertrek bij FC Groningen en wil met Volendam promoveren naar de Eredivisie. De doelman speelde de afgelopen 3 seizoenen voor FC Groningen, waar hij een belangrijke rol had bij de promotie in 2024. FC Volendam noemt hem een ervaren doelman die met zijn kwaliteiten goed binnen de selectie past. De eerste mogelijke ontmoeting met zijn oude club, de Graafschap, staat gepland op 30 oktober. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Vanwege de vakantie staan er relatief weinig files. Op de A15 van Nijmegen naar Gorkum heb je tussen Knoopendel en Arkel wel 10 minuten vertraging. En op de A50 Os-Arnhem tussen Ewijk en Renkum 10 kilometer. Voor werkzaamheden ben je daar 25 minuten extra kwijt. De rechterrijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
2: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
3: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
2: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die vorige maand bij Ter Holen in Zeeuws-Vlaanderen inrijdt op een groep schoolkinderen, rijdt veel vaker te hard. De man van 20 was op de dag van het ongeluk al 3 keer geflitst. In de week ervoor gebeurde dat op 17 verschillende plekken. Op de telefoon van de verdachte werden video's gevonden waarin hij zichzelf filmde en zijn snelheidsmeter. Ook reed de man over een dubbele doorgetrokken streep en wist hij dat de stuurbekrachtiging van de auto niet werkte. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en de directeur van een school in Axel om het leven. Een grote gehandicaptenzorginstelling in Brabant zegt door personeelstekorten ZZP'ers te moeten inschakelen, ook al mag dat niet meer. De instelling is bang failliet te gaan als de Belastingdienst vanaf volgend jaar boetes gaat uitdelen. De brancheorganisatie zegt dat dit bij meer instellingen speelt. ZZP'ers mogen sinds dit jaar niet hetzelfde werk doen als een medewerker in loondienst. De auto die vanochtend in Engelen in het water werd gevonden is van inwoners die eerder nog een poster van vluchtelingenwerk voor het raam hadden hangen. Afgelopen weekend werden woningen beklad van mensen met dezelfde poster voor het raam. In het dorp bij Den Bosch zijn plannen om een vluchtelingenopvang te openen en dat leidt tot verdeeldheid. Bij een Pride-evenement op het Javaplein in Amsterdam zijn extra betonblokken geplaatst. Burgemeester Halsema had al aangekondigd dat ze waar nodig maatregelen zou nemen na de aanslag op de Pride in Berlijn. Daarbij viel zaterdag een dode en raakten tientallen mensen gewond. Op het Javaplein is een markt met kraampjes en optredens bezig. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het nog lang warm en koelt het af tot een graad of 19. Morgen begint zonnig, in de middag komen er wolken. Het is dan een paar graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio vooral vertraging op de A50, daar kom ik zo bij. Eerst de A15 Nijmegen-Gorkum. Bij Leerdam heb je 5 minuten vertraging. Dan de A50 Os-Arnhem. Dus Ewek en Renkum 11 kilometer en 25 minuten extra. Komt door werkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Hey buurman.
8: Dag buurvrouw.
7: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
8: Dank je. Lekker hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.

Dag bij ZTT20 en zie de superboeren in actie op zaterdag 1 augustus. Dan speelt de Graafschap tegen Excelsior bij ZTT20 in Zelhem. Doe mee met de verloting en maak kans op een seizoenskaart en een shirt van de Graafschap. Er is genoeg eten en drinken zodat het een gezellige middag wordt. De toegangsprijs is 6 euro en de poorten gaan open om 11 uur. Graag tot ziens bij ZTT20 op zaterdag 1 augustus.

0: hoogste vloeren installen tot het saneren van asbest. De Kovic. De juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic. Altijd vertrouwd.
1: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
2: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Popplaten, concertfoto's van fotograaf Geert de Groot zijn deze zomer te zien in de Almense Kerk. Tijdens de zomermaanden juni, juli en augustus organiseert Museum Staal een extra tentoonstelling passend bij de tentoonstelling. Kom kijken naar muziek. Geert de Groot is professioneel fotograaf in Almen en gespecialiseerd in portret- en landschapsfotografie. Zijn liefde voor beeld gaat hand in hand met een andere grote passie, muziek. De afgelopen jaren heeft hij een grote verzameling concertfoto's bij elkaar gefotografeerd, onder andere als fotograaf bij Huntenpop in Ulft en voor deze expositie in de kerk van Almen afgedrukt. Tussen de concertfoto's door krijgt de bezoeker ook een andere kant van de Groots werk te zien. Een selectie van zijn verstilde landschapsfoto's vormt een voorproefje van zijn binnenkort te verschijnen fotoboek Composities in de Groot. De tentoonstelling Popplaten is te zien in de Almense Kerk tot en met 29 augustus, 7 dagen in de week. De openingstijden zijn te vinden op de website van Museum Staal.
0: Radio Ideaal.
2: Ik wil

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
2: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die vorige maand inrijdt op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen rijdt eerder die dag al 3 keer te hard. Ook de week ervoor ging hij 17 keer in de fout. Op zijn telefoon vond de politie video's waarop de man zichzelf en de snelheidsmeter filmde. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven. Op het Griekse eiland Kreta zijn 2 brandweermannen omgekomen. Ze waren bezig met het blussen van een natuurbrand. Het vuur was verder opgeleid door de harde wind. Meerdere dorpen op het eiland zijn ontruimd vanwege de brand. Het Olympisch Comité van Oekraïne gaat in beroep tegen het besluit van het Internationaal Olympisch Comité. Dat wil Russische atleten weer toelaten op de Olympische Spelen. Oekraïne stapt naar het CAS, dat is het internationale rechtsorgaan voor de sportwereld. Door het besluit van het IOC zouden Russische atleten en ploegen mee kunnen doen aan de Spelen over 2 jaar in L.A. Rusland mocht niet meer meedoen sinds de inval in Oekraïne. Bij sommige sporten als schaatsen en turnen mogen sporters uit Rusland weer toegelaten worden onder neutrale vlag. Madonna komt zaterdag naar de Pride in Amsterdam. De zangeres hintte gisteren al op een optreden in de stad door een Nederlandse vertaling van een van haar nieuwe nummers te delen op social media. Madonna zal optreden tijdens het World Pride Music Festival, dat in de AFAS Live wordt gehouden. Ze zal samen met een DJ op het podium staan, waar ze ook al eerder mee heeft samengewerkt. Dit jaar bracht de zangeres al een nieuw album uit, Confessions 2. En dat is een gevolg op het album Confessions on a Dance Floor uit 2005. Het weer, het is zonnig. In een groot deel van het land is het boven de 30 graden. Vanavond blijft het lang warm en koelt het uiteindelijk af naar 19 graden. Morgenochtend vrij zonnig, in de middag komen er meer wolken. Het wordt dan iets minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
6: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man.

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Duid maar weg.
2: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
1: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
3: Heb je jonge kinderen en lijkt het je leuk om je kind kennis te laten maken met voetbal? Dan zijn jullie samen van harte welkom om einde grote vakantie een kijkje te komen nemen bij voetbalvereniging ZZC20 in Zelhem. Onze jongste jeugd maakt spelenderwijs kennis met voetbal op Sportpark de Pluimerskamp en maakt nieuwe vriendjes en vriendinnetjes. Kijk op zzc20.nl en meld je kind aan voor een paar proeftrainingen. Jullie zijn van harte welkom. ZZC20, daar wil je bij horen.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Onder de titel Van geboorte tot de hemelpoort organiseert het Heilige Beeldenmuseum in Vorden tot en met 1 november een tentoonstelling over de werken van de kunstdrijver en edelsmid Wim Thijssen. Ongeveer 80 kunstobjecten, waaronder kelken, monstransen, ciborries en wierookvaten, zijn te zien. Ze zijn in bruikleen gegeven door kerken, kloosters, andere instellingen uit Nederland en particulieren. Er is een werkplaats ingericht, een videofilm wordt getoond en over de tentoonstelling is ook een catalogus beschikbaar. De inleiding is geschreven door Casper Staal, oud-conservator van het Museum Catharijnen Convent in Utrecht. Het museum is iedere dag open, behalve de maandag, van 12 tot 5 uur. De entree is €8 en kinderen tot 12 jaar en museumkaarthouders hebben gratis toegang.
0: Radio Ideaal. Zandag.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Een 18-jarige vrouw is afgelopen nacht zwaar gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de Slakweg in Gaanderen. Door nog onbekende oorzaak raakte de auto daar van de weg. De auto reed de lantaarnpaal omver en botste vervolgens frontaal tegen een boom. De auto vloog daarna in brand. Politie, ambulance en brandweer kwamen met spoed ter plaatse. Agenten sloegen een ruit van de brandende auto in en wisten het slachtoffer uit haar auto te redden voordat de brand zich verder kon uitbreiden. De vrouw is zwaargewond in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De auto brandde grotendeels uit en is later afgesleept. De gemeente Doetinchem heeft bij de beschadigde lantaarnpaal een waarschuwingsbord geplaatst. De oorzaak van het ongeluk wordt nu onderzocht. In het bos tussen Zeddam en Serenberg is een klein brandje ontstaan door een kampvuur waarop worstjes waren gebakken. Een hardloopster ontdekte het vuur, trapte het grotendeels zelf uit en schakelde de brandweer in, die de brand volledig bluste. Eerder werd in een naastgelegen bos ook al iemand betrapt op het maken van een kampvuur. Of het om dezelfde persoon gaat, is niet bekend. De brandweer waarschuwt opnieuw voor de gevaren van kampvuren in het bos, vooral tijdens aanhoudende droogte. De Oranje Vereniging, Doesburg en Oranje, heeft een ernstig tekort aan actieve bestuursleden. De vereniging, die sinds 1910 bestaat, heeft nog maar 4 bestuursleden. Zonder nieuwe vrijwilligers moet de vereniging uiteindelijk slapend worden gemaakt om de historie te behouden. Naast de organisatie van Koningsdag verzorgt de vereniging het hele jaar door activiteiten zoals het Oranje Concert, Oudermiddagen en een Oranjeborrel voor gedecoreerden. Het vinden van nieuwe vrijwilligers is lastig door tijdgebrek, strenge vergunningseisen en een tekort aan geschikte locaties. Voor volgend jaar gaat Koningsdag nog gewoon door. Maar na de zomervakantie start de vereniging opnieuw een wervingsactie. Geïnteresseerden kunnen vrijblijvend kennis maken of een specifieke taak op zich nemen. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: Vandaag hadden we een warme dag, een zeer warme dag. Het werd heet in de middag met tropische temperaturen en er was weinig wind. Uiteindelijk liep het kwik op naar ruim 34 graden. De 35 graden werd officieel niet gehaald op de KNMI-stations in Gelderland. Wel in het zuiden van het land, Brabant en ook Limburg, daar werd het ruim 35 graden. Mede omdat er ook weinig wind was, was het toch bijzonder warm. Vanavond hebben we ook eerst nog een tijd hoge temperaturen. Uiteindelijk koelt het in de loop van de avond af naar een graad of 25. En de komende nacht dan zal de temperatuur net onder de 20 graden liggen. En morgen dan wordt het nog wel een tropische dag, maar niet meer zo warm dan vandaag. De zon die schijnt in ieder geval in de ochtend en er is alleen wat sluierbewolking. In de middag is er meer bewolking en dan ontstaan er ook enkele stapelwolken, maar de kans op neerslag blijft erg klein. En het wordt rond de 31 graden. In de loop van de avond dan hebben we te maken met temperaturen die toch wel sneller afkoelen dan vanavond. En uiteindelijk liggen de minima in de nacht naar de vrijdag zo rond de 15 graden. Vrijdag hebben we ook zonnige perioden, maar ook wel wat wolkenvelden. In de ochtend is het overal sowieso droog. In de middag kan er plaatselijk wat regen of een buitje vallen. Vooral later op de middag. Maar de meeste plaatsen blijft het droog en wordt het een graad of 27. Zaterdag en zondag dan hebben we te maken met een wind die uit noord tot noordoostelijke richtingen komt. En dan wordt het een graad of 26 bij toch wel redelijk wat zon, maar ook wel wat wolkenvelden, maar droge omstandigheden. Na het weekend wordt het op maandag nog 28 tot lokaal 30 graden. En op de dinsdag lijkt nog wel wat warm te worden, maar de kans op een regen- of onweersbui wordt in ieder geval vanaf maandagavond wel wat groter.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot en met 13 september wordt voor het eerst de Baakse Beek Kunstbiennale georganiseerd. Langs het stroomgebied van de Baakse Beek en de Veengoot verschijnen op 11 plekken moderne kunstwerken van kunstenaars uit de regio. Veel van deze werken zijn gemaakt van natuurlijke materialen en gaan over één thema dat steeds urgenter wordt: klimaatverandering. Bij elk kunstwerk hoort ook een gedicht van de kunstenaar, in het Nederlands en vertaald in het Achterhoeks. Daardoor kijk je niet alleen naar een monumentaal beeld, maar sta je ook even stil bij het landschap waarin je staat en bij wat er in dat landschap verandert. De organisatoren willen bezoekers het gebied echt laten beleven. Daarom hebben ze een fietsroute van ongeveer 30 kilometer gemaakt die alle kunstwerken met elkaar verbindt. Je fietst door het prachtige coulissenlandschap van de Achterhoek langs landgoederen, beken, bossen en water. Bij elk kunstwerk staat bovendien een bord van Waterschap Rijn en IJssel of van Staatsbosbeheer met uitleg over het landschap van nu en hoe het zich in de toekomst kan ontwikkelen. Voor wie de route wil fietsen en meer wil weten over de kunstenaars, is er een routeboekje gemaakt met interviews en achtergrondverhalen. Het boekje is verkrijgbaar bij de VVV's in de regio en bij diverse verkooppunten langs de route. Radio.

Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen. Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten... Wanneer

0: je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
1: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
2: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
3: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
4: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
5: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is dé moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
6: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
7: De lekkerste patat en snacks kom uit de snackwagen van Vleesboerderijgarres. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of vierdag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderijgarres in Tolweg. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarres.nl.
8: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De man van 20 die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed eerder die dag al 3 keer te hard. Ook wordt hij verdacht van eerdere verkeersovertredingen, vertelt de persrechter.
10: En ook de weken daarvoor zou hij al meerdere snelheidsovertredingen hebben begaan, is de verdenking. En zelfs op zijn telefoon zijn filmpjes aangetroffen waarvan de raadkamer het vermoeden heeft, de verdenking heeft dat hij zichzelf daar filmt terwijl hij te hard rijdt.
9: Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven. Het lichaam van het doodgestoken meisje uit Blerik werd in april gevonden in haar eigen bed. Ze was vastgebonden met tape. De moeder van de 14-jarige Noor is verdachte en kampt volgens het OM met psychische problemen. Het motief werd vandaag op de eerste zitting niet duidelijk. De Nederlandse spoorwegen komen langzaam uit de rode cijfers. Sinds de coronaperiode boekte het bedrijf jarenlang verlies, omdat het minder mensen met de trein gingen. Het bedrijf zegt nu weer meer reizigers te hebben. Ook zijn de kaartjes duurder geworden. Het gaat dus zichtbaar beter, ziet economieredacteur Ruben Eg.
11: De spoorwegen die hopen op nog meer reizigers in het tweede halfjaar. En de hoop is vooral gericht om mensen te trekken om in de daluren te reizen. Dat is a goedkoper en dan zou er ook meer plek zijn.

0: zijn. Nou ja, dat zien we over een half jaar. Over de eerste 6 ziet het er prima uit.
1: NS boekt in het eerste half jaar een winst van 25 miljoen euro. Wielrenner Wout van Aert heeft de eerste etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg was de snelste in de sprint. Van Aert maakte zijn rentrée in een wielerronde. Hij miste de Tour de France omdat hij een zware bacteriële infectie had aan zijn elleboog. Die had Van Aert opgelopen na een val tijdens de training. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

Bobby Farrell, weet je wel, dat was die zaad, die danser. Van het bandje Boni en mijn vrienden en vriendinnen. Ja, maar daar begonnen we mee. Sunny Zellemeld, 34 graden. Een hele goede woensdagavond. En je zal wel denken, waar is dat nou weer? Waar is die man nou? Ja, hij is helemaal weg, want hij is lekker op vakantie. Onze eigen Danny. Maar dat komt allemaal goed, want meneer Zijp zit hier tot 11 uur vanavond. Met natuurlijk als eerste tot 9 uur vanavond de muziekmix. En dat doen we met heel erg veel plezier. Met leuke liedjes uit het hele verleden en nog vaste items. Maar nu eerst...

1983. Na, na, na, hey, hey, kiss him goodbye. Origineel gezongen in 1969. Dan, ja, zo lang geleden alweer. Van Steen door Steen de band. Ja, een andere van Bananarama die je kent, die staat ook een beetje op dit weer. Cruel Summer. En dat op deze dag. Het is vandaag Wereldtijgerdag. Dus dan, ja, dan zie je hem al aankomen. Dan gaan we een liedje draaien met of over een tijger. Dan kan ik natuurlijk draaien Eye of the Tiger van Survivor. Maar in de muziekmix doen we het nou net even anders. Je luistert nu naar Clash Tiger.

Lekker, lekker hoor. De nieuwe Jan Biggel was dat. Ja, als je denkt Jan Biggel, wie was dat ook weer? Dat was die stucadoor. En die dacht in de coronatijd, denk je, ik ga liedjes schrijven. En dat hebben we geweten, want ons motto zei nog dat het een ongelooflijk grote hit. En we zeggen even goedenavond naar Danny Teunissen en familie, want ze hebben zojuist ingeschakeld van buiten. Ja, ja, ja. En je hoort al een beetje polka muziek. En dat gaan we ook zo meteen zeker doen. Zo rond de klok van half negen zullen we dat gaan doen. En we doen nog de 90s Reloaded. Maar vrienden en vriendinnen, soms af en toe ook hele goede nieuwe liedjes.

0: 37. In Duitsland is dat 1 op de 52 mensen. Ja, die hebben een caravan. En die genieten dan van een heerlijke camping. Vrienden en vriendinnen, het is 4 minuten over half 8. Dit is de muziekmix en de hoogste tijd voor...
1: De muziekmix. Back to the 90s.
0: Nou, dat gaat hier nog goed, maar doen het gewoon zo. Zou zeggen, stoelen aan de kant. Trainingsboek uit. En de dansschoen aan. Dit is Lipstick.

0: lekkere vrouw, mensen.
1: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk en aardig.

zender aan. Het mengpaneel vol in de klepper. Ja,

Oh, lekker zeg. Hey, Kensington Done With It was dat. In aansluiting op Joost Nuizel. En ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Ik weet niet waar je zit. Zit je thuis? Ben je op vakantie? Zit je in Nederland?

0: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
1: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hoge Voort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
2: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij

0: Eugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
2: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KGIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
3: En dat maakt het verschil in het veld.
2: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
4: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
5: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
4: Veldhuizen wie?
5: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
4: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
5: Zeker, ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
4: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
6: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. Dat blijkt uit de rechtbankstukken van 2 jaar geleden. De jongen was toen 16 jaar. Hij was toen van plan om een aanslag te plegen in België. De man werd vannacht opnieuw opgepakt in Eindhoven bij een grote politieactie in een onderzoek naar terrorisme. Er werden ook 2 anderen opgepakt in Rotterdam en Alkmaar. De man die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed vaak te hard. Dat blijkt uit de uitspraak van de rechter over het voorarrest van de verdachte. Dat zegt deze verslaggever van Omroep Zeeland.
9: Zo reed de verdachte op de dag van het ongeluk 3 keer te hard. En in de week voorafgaand aan het ongeluk is hij 17 keer betrapt op te hard rijden. Daarbij filmde hij zichzelf ook en was de snelheidsmeter duidelijk in beeld. Dat geeft volgens de raadkamer aan dat de verdachte weinig zelfinzicht heeft en de kans op herhaling dus groot is. En daarom is zijn voorarrest verlengd met 2 maanden.
8: Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen en hun schooldirecteur om het leven. In Spanje mogen 10.000 bewoners van de regio Madrid weer naar huis. De natuurbrand daar is onder controle, dat schrijven Spaanse media. In totaal moesten 24.000 mensen hun huis verlaten en nog eens 20.000 anderen moesten binnenblijven. Ook in de naastgelegen regio Avila is het vuur onder controle en zijn evacuatiebevelen weer opgeheven. Door de branden in Spanje is 700 vierkante kilometer aan natuur verwoest. Wielrenner Wout van Aert heeft de eerste etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg was de snelste in de sprint. Van Aert maakte zijn rentree in een wielerronde. Hij miste de Tour de France omdat hij een zware bacteriële infectie had. Die had hij opgelopen na een val tijdens een training. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, later wat wolken en het wordt iets koeler dan vandaag. En dit was het NOS Journaal.

De antenne omhoog, de zender aan, het mengpaneel vol in de klepper. Ja,

goed naar veel reggae nummers. Daar wordt vaak gezongen over Zion. En Zion is namelijk nauw verbonden met de Rastafari-beweging, maar het is ook het beloofde land.

0: symbool voor de boze buitenwereld. De regering armoede, slaverij en onrecht. Dus ja, dat is allemaal niet zo goed. Hey, we zijn onderweg naar de Polkaplaats, zo even na 8:30. Daar gaan we zo meteen natuurlijk mee starten. Maar weet je, ik krijg toch wat appjes binnen. En er zijn wat mensen die zeggen, heb je misschien nog zo'n lekkere, een beetje een lekkere dansplaat met Jum Teens boek aan. Kaal Koppie, weet je wel, die hebben hardcore. Komt eraan.
1: De muziek. Back 90s. The 90s.

mensen in de studio die zeggen, waarom sta je op sokken mee te dansen met André Hazes en ik ben het? Omdat ik het een leuk liedje vind. Ja,

graden. Het is bijna drie minuten over 8:30 geworden. In Nederland en ver daarbuiten, maar dan gaat de tijd weer vooruit. Of zit je aan de andere kant van de plas richting Amerika, dan gaat het weer achteruit. Enfin, maakt niet uit, we hebben hoogste tijd dat we de polkaplaat gaan doen. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb een hele tijd geleden dat plaatje al eens een keer gedraaid. Maar ik vond hem zo ongelooflijk leuk. Het is de simpelheidshelver. Ik ben Jan de Polkeman. Komt Jan. Ik zeg, komt Jan.

0: uit Canada.
1: Is de muziekmix.
0: Ja, ook dat. Ja, natuurlijk. Ja, veel welker natuurlijk. Maar de moeder komt uit Canada. De vader die komt uit Duitsland. Nou, dat kwam toevallig uit. Want daarvoor draaide ik een Duitse liedje. Namelijk van Helene Fischer. Iets met een rood paard. Een vlieger.

en zoon, Jan en Wouter. En de Bolkeman. En dat in de muziekmix. We zijn er graag tot 9 uur. Straks na 9 uur, 2 uurtjes lang, het muziekcafé. Wat we daarin gaan doen, ik heb nog geen idee. Ik heb nog geen playlist erin, dus we gaan het zien. Dat Golaik Elijah komt thuis uit 1972.

Клепер. Ха-ха!

Zeker als één laatste plaat in deze editie van de Muziekmix. Op woensdag de 29 juli. Ik heb het met ongelooflijk veel plezier gedaan. Dank voor je aandacht. En ik wens iedereen die op vakantie is nog een hele fijne vakantie toe. Ik ga even wat anders doen. En zometeen zien we elkaar graag terug voor een leuke nieuwe versie van Ideaals Muziekcafé. Tot straks.

0: Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Utrecht zijn honderden mensen bij elkaar gekomen om de slachtoffers te herdenken van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen weekend. Er werd muziek gespeeld en er waren speeches op het Domplein. Onder andere burgemeester Dijksma sprak de honderden mensen toe. De organisatie van de bijeenkomst in Utrecht wil met de herdenking het signaal afgeven dat liefde sterker is dan haat. Bij de aanslag in Berlijn kwam een persoon om het leven en raakte tientallen anderen gewond. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. De jongen was toen 16 jaar. Hij was toen van plan om een aanslag te plegen in België. Dat zegt verslaggever Hendrik Willem Hofs.
2: Hij heeft een gevangenisstraf uitgezeten. Hij heeft een werkstraf gehad. Hij heeft met allerlei mensen gesproken. De reclassering met een imam enzovoorts. Ja, en toch is hij dus nu weer verdachte in een zaak rondom terrorisme.
1: Inmiddels is deze verdachte 19. Er werden ook twee anderen opgepakt in Rotterdam en Alkmaar. Door een brand in een sorteercentrum in Nieuwegein zijn tientallen pakketjes beschadigd geraakt. PostNL zegt dat ze contact zullen opnemen met de getroffen klanten. De brand in Nieuwegein ontstond vanmiddag toen er plots vlammen uit een busje van een bezorger kwamen. Omdat het busje tegen de gevel stond, sloegen de vlammen al snel over naar het sorteercentrum. Het Italiaanse parlement wil dat verslaafde gevangenen thuis hun straf uit kunnen zitten. Ze moeten dan vanuit het huis een afkikprogramma volgen. Met de maatregel moet het minder druk worden in de Italiaanse gevangenissen. Critici zeggen dat het financieel helemaal niet mogelijk is om duizenden mensen thuis verplicht af te laten kikken. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: nog eens zo'n rijtje. Yerbas, alsjeblieft.
1: Ja, lekker. Vamos is het toch? Vamos! Dat ziet goed uit, dat spreek je in het Spaans. Lange Frans, Tommy Costa.

je hier in Zelm zit of in de omgeving, het is gewoon nog steeds startblauw. Ja, oké, het wordt iets minder blauw, maar het blijft een mooie avond. En dat om 9:10. Normaal zeg ik altijd bedankt Danny Teunissen voor ideaals muziek mee te maken. Ja, dat hoef ik vanavond niet te doen natuurlijk. Het scheelt weer. Er zijn mensen die zeggen tegen mij, waarom zijn er geen mensen in het café? We zijn het café altijd even aan het opfleuren, zeg maar. Een beetje weer schilderen. Moeten weer wat dingen vernieuwd worden. Af en toe wordt er wel eens wat gesloopt. Dat krijg je natuurlijk in de café. Maar ja, helemaal niet erg. We zijn Radio Ideaal. Dit is tot 11:00 Ideaals Muziekcafé.

Pizar, Joe Watts. Begeleiden altijd Fischer Z. Bekend van onder andere een heel oud optreden bij Pinkpop, waar ze toen eigenlijk debuteerden. En die John Watts die treedt nog steeds op. Heel af en toe, een tijd geleden was hij, een paar jaar was hij af en toe voor een concert in Nederland. En als ik het over John Watts heb, dan heb ik het natuurlijk over Fischer Z, Pretty Paracetamol. Misschien heb je wel een paracetamolletje nodig.

De mooiste gouden ouwe en de leukste hits van nu. Je hoort ze iedere woensdagavond bij Het Muziekcafé. Radio Ideaal.

0: Ze komen uit Den Haag, Haagse boyband. Ze heette Flair en je hoorde Door het oog van de nacht. Straks de Disco Dance Classic van Thelma Houston, maar eerst nog even een ander heel erg lekker liedje.
1: Every

geboren op 7 mei 1946 in Leland, Mississippi. Je hoorde Thelma Houston in het kader van de Disco Dance Classic. And you used to hold me so tight. Met daarvoor Evelyn Rockstock and Something to Believe in. Radio Ideaal 7:30 op deze woensdagavond. Wat een weer, hè. Het wordt iets frisser. Maar ja, het is morgen geloof ik nog steeds zo'n 130 graden. Man, wat hebben we toch een fantastische zomer, ja. En mensen in andere landen, andere delen van de wereld, die hebben het ja, ook wel goed. Maar er zijn ook wel die borstbanden, hou op zeg. Maar ja, je kan ook in Albanië zitten. Toevallig zitten daar wat kennissen van mij. Met 36, 37, 38 graden elke dag word je ook niet helemaal blij. Maar ja, dat kan gebeuren natuurlijk. Vrienden en vriendinnen, zo af en toe vinden we heel iets leuks wat betreft muzikaal gezien. Ik weet niet of je AC/DC kent. Die hebben ooit een liedje gemaakt, dat heet Thunderstruck. En daar heeft dit bandje een hele aparte versie van gemaakt. Luister met aandacht in het Muziekcafé.

werkzaamheden. Dus bij de Deventer Oost omgeving moet je daar nog langs. Hou rekening met een omleiding. En als je richting de A35 richting Zwolle moet of richting Enschede, hou rekening met vertraging. En hou de verkeersinformatie gewoon goed in de gaten. Overigens daarvoor draaiden wij een hartstikke leuk liedje van de man die eigenlijk Erik de Jong heet. Spinvis met Kom Terug. Geboren op 2 februari 1961 in Spijkenisse. En hij brak door in 2002 met Bagagedagen. En voor Ik Vergeet Maar. Dit liedje, Kom Terug, hoor je nogal wat vaak op de radio. Vind ik persoonlijk. Ideaal als muziekcafé met vrienden en vriendinnen. Ja, ik heb een prachtige primeur voor je. Want ik ben blij dat ze weer terug is. We hebben er even op moeten wachten. En ik kijk toch even naar de donderdagavond hier op Radio Ideaal. Want dan hebben we tussen 8 en 9 een countryprogramma. En dat wordt dan begeleid door Gerry Everdoen aan de techniek meestal. En Jan Dekker is de presentator. Jan, ik vraag je aandacht voor de nieuwe van Shania Twain. Want die is uit. En die hoor je nu op Ideaal. Dit is Stranger Things.

0: cover van het liedje van Katie Tanstal. Misschien ken je dat nog wel. En Suddenly I See. We gaan er even uit voor het nieuws van 10 uur. En zijn graag zometeen bij je terug. Dag.
1: La place rouge était vide. Devant moi marchait

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Abdul B., de dader van de aanslag op de Pride in Berlijn, liep vrij rond omdat hij had beloofd om een deradicaliseringstraject te volgen. Zijn behandelaars hadden grote twijfels of het haalbaar was, maar zagen geen acuut gevaar. Volgens de behandelaar van B. werd er niet genoeg informatie uitgewisseld tussen verschillende diensten, dat zegt correspondent Gimbal Duk.
2: Zo gold voor Muke en zijn team dat hij bijvoorbeeld niet wist dat de antiterreureenheid B. in de hoogste categorie van gevaarlijke figuren had ingedeeld. En bijvoorbeeld ook niet dat B. twee neven heeft die bij terreurgroep IS zitten. En dat is vrij cruciale informatie.
1: Ander nieuws dan. In Utrecht hebben honderden mensen de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Mensen kwamen bij elkaar op het Domplein, waar meerdere speeches waren van onder andere burgemeester Dijksma. Bij de aanslag in Berlijn kwam één persoon om het leven en raakte tientallen anderen gewond. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. De man probeerde vorig jaar thuis in Rozenburg zijn vriendin te wurgen. Als proef wordt er bij vermoedens van wurging gelijk een expert ingeschakeld om het slachtoffer dan meteen te onderzoeken, zodat er meer bewijs is tijdens een rechtszaak. En daardoor kon een forensisch arts bij de vrouw vaststellen dat ze was gewurgd. De man werd vervolgens door de rechter veroordeeld voor poging tot doodslag. Het Italiaanse parlement wil dat verslaafde gevangenen thuis hun straf uit kunnen zitten. Ze moeten dan vanuit huis een afkikprogramma volgen. Met de maatregel moet het minder druk worden in de Italiaanse gevangenissen. Critici zeggen dat het financieel helemaal niet mogelijk is om duizenden mensen thuis verplicht af te laten kikken. Het weer. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: Ideaal. René Klein, Mr. Blue. Daarmee 6:10 geworden. Buiten is het al lekker aan het donker worden. Worden de lichtjes her en der in tuinen, in woonkamers, in caravans ontstoken. Misschien zit je wel voor de caravan met een van die lichtjes of van die brandertjes. Of zit je gewoon lekker in de tuin en luister je naar Radio Ideaal. En dat vinden wij heel erg leuk. Dat doen we graag elke dag, dat we muziek maken. Muziek voor je spelen en heel veel informatie brengen. Want ook dat doen we. Dat wat meer overdag en 's avonds zijn het met name de muzikale deuntjes. Ik begeleid je graag tot 11 uur in dit Ideaals Muziekcafé. De koffie is op. En als de koffie nog niet op was, dan is hij in ieder geval nu koud geworden. Over koude koffie gesproken. Cold coffee. Dit is Neptune.
1: She falls asleep in the morning.

Het was een van de allersuccesvolste musicals, ja, voorstellingen die Cirque du Soleil gaf in 1994. Alegria van Radio Ideaal. En het Alegria, dat staat voor vreugde, jubel, feest, gezelligheid. Nou, dat was de voorstelling ook. En dat kon je ook wel horen aan de muziek. Toch doen wij het in dit uurtje van Ideaals Muziekcafé altijd wat rustiger aan. Met soms een nieuw liedje, soms een Nederlands, soms ook hele mooie oude liedjes. We gaan terug naar 1962. Dit is Sam Cooke.

1981. Britse volkszanger Andrew Paines. Zijn artiestennaam was Roo Paines. Die hoorde zojuist Little Giant uit 2014. En daarvoor de Nits, onder andere met Neschio en No Woman No Cry van Bob Marley en The Wailers. Dit zijn Suzanne Vreek en Lichtje Branden.

Portugese muziek van Cesaria Evora. Ze komt uit Kaapverdië en ze zong Soldade en niet Soldaat. Daar dacht ik even aan. Als je dat denkt te horen, klopt niet. Daarvoor ligt je Summertime uit Porgy & Bess. Prachtig, prachtig slaapliedje. Ooit geschreven door George Gershwin. Deze keer hoorde je Aretha Franklin. Tezamen met Satchmo. Louis Armstrong. Maar daarvoor Susanne Freek, een lichtje branden. Bracht een eind aan Ideaals Muziek Café voor

deze woensdagavond. Volgende week een nieuwe editie. En dan ook weer met daarvoor de muziekmix. Ik laat je vanavond alleen met dit liedje. Dit is Michael Kiwanuka en Cold Little Heart. Slaap lekker.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Siri Dijkers met het NOS Journaal. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. In Frankrijk ligt het vuur nog altijd dicht bij Bordeaux. En daar komt komende week ook nog een hittegolf bovenop. Ook in Spanje blijft het vuur maar doorbranden. Bij Valencia rukt de brand volgens de autoriteiten ook ongecontroleerd nog op. Voor de regio Madrid is er juist beter nieuws. Die brand is onder controle. En duizenden inwoners mogen daar weer terug naar huis. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt, is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. Dat blijkt uit rechtbankstukken van 2 jaar geleden. De jongen was toen 16 en was toen van plan om een aanslag te plegen in België. De man werd vannacht opnieuw opgepakt in Eindhoven bij een grote politieactie in een onderzoek naar terrorisme. Er werden ook 2 anderen opgepakt in Rotterdam en in Alkmaar. In Utrecht hebben honderden mensen vanavond de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Mensen kwamen daar bij elkaar op het Domplein, waar ook meerdere speeches werden gegeven. Onder meer burgemeester Dijksma sprak de honderden mensen toe. Bij de aanslag in Berlijn kwam 1 persoon om het leven en raakte 10 anderen gewond. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een enorme impuls te geven. De FIFA is van plan om een bedrijf op te richten dat het WK voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA zelf kan dat niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte gisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de Europese voetbalbond UEFA. Volgens hen is het niet aan de FIFA om het WK te verkopen. Het weer vannacht is het helder en tussen de 16 en 20 graden. Morgen start zonnig, later zijn er wel meer wolken. In het zuidoosten kan dan in de middag ook wat regen vallen. Het wordt 22 graden aan zee tot 34 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

kleine misverstanden over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kon?

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat die naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en mijn wereld te vernietigen, wil er niemand me vertellen dat ik alles.

Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren. Al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen. Dat houdt de zaak

gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen bezwaar.

blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

NOS-journaal. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijke hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. Wel is de brand in de regio Gironde, bij Bordeaux, ondanks de hitte afgelopen dag niet groter geworden. Bij Valencia in Spanje blijft het vuur om zich heen grijpen. Voor de regio Madrid is er beter nieuws. De brand daar is onder controle en duizenden inwoners mogen weer terug naar huis. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. De man is veroordeeld tot een celstraf en taakstraf omdat hij zijn vriendin probeerde te wurgen. Bij de nieuwe methode wordt bij vermoedens van wurging direct onderzoek gedaan met een speciale camera bij de hals van het slachtoffer. Daardoor is er tijdens een rechtszaak meer bewijs. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een enorme impuls te geven. De FIFA wil een bedrijf oprichten dat het WK-voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA kan dat zelf niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte gisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de UEFA, de Europese Voetbalbond. Het weer vannacht helder, het koelt af naar 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten in de middag kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. Wel is in Frankrijk de brand in de regio Gironde bij Bordeaux ondanks de hitte afgelopen dag niet groter geworden. Bij Valencia in Spanje blijft het vuur ongecontroleerd om zich heen grijpen. Voor de regio Madrid is er beter nieuws. De natuurbrand daar is onder controle. Duizenden inwoners mogen weer terug naar huis. Op het strand van het Duitse waddeneiland Norderney is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden gebouwd is. De vondst is gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Het vaartuig wordt nu onderzocht door Duitse archeologen. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de Wereldvoetbalbond FIFA om een nieuw bedrijf op te richten. Dat moet het WK gaan beheren en aandelen gaan uitgeven. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de Nederlandse Voetbalbond niet akkoord gaat met het plan. Ook de Duitse, Spaanse en Noorse voetbalbond hebben fel gereageerd. Komende dag is er een spoedoverleg met alle 55 leden van de UEFA. Het weer, vannacht helder, het koelt af naar 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaan die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York, is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. Volgens de jury steunde hij Hezbollah. De Libanese groepering is door de VS en ook Nederland aangemerkt als terroristische organisatie. De 28-jarige man zit